0: kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live. All
2: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport. Zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk. Omdat dat niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begeerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal, om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier, Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd, de uitzendrechten hebben van de Champions League finale, om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken, maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jette, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Had ik hem eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben. Maar...
2: ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
1: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnen we met toch Ticketgate.
2: Ja, het is de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets dat, ja, we zullen het noemen, dat Tickgate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars.

0: zijn de kansen van de deelnemende landen. Ook nou ja, met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. En ja, er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
1: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK. Vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Nou ja, wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet. En we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika. Een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika. En dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar aanvankelijk, of dat is niet aanvankelijk, maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico. Om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
0: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, dan komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
1: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, in de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix, is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
0: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen, want het is weer een extra

0: stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. En ja, nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Maar ja, denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
1: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand, dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zal eindigen.
0: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
1: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen, omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen het ons voetbal is altijd dat het 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen. Die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
0: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
1: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie. En we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is het nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen. Tijdens kerst, toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, want dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe en dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training, 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is nog het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel. En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalve in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. Dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens, omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus. Hè?
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
9: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloopje heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, nou, ja. En via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over. Hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè? Dat je gewoon niet...

0: kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben, in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 1 jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam-tot-dam-loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam-tot-dam-loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
2: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar Dam tot Damloop, kom je ook op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
2: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Hi, hi.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap. Staffan Olsson is een enorme naam. Maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, wat jouw bij Roma is.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groemman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekets met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt, is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou, niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptensport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptensport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmeldde voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe, dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè? Zo zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is het eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan Natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.

0: Een onder het ei? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken. Ja, dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard in gepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de John Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat we overleven. Dat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt, $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sports eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe bokscompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals. Het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de lifttoer is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor het toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacaturesite Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar, dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar van luid zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt het deel in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts een begin is van vele AI-experimenten in voetbal. En zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, en zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Stake, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend, en een financiële dienstverlener CMC Markets vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn. En het is voor het eerst sinds het WK in 1934... dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het, dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid in een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ja, ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws is. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Ja, maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. En dat is charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Real Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen.
7: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoelrugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoelrugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, dat kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou
3: dan
2: ja,
3: kan je de hoofdpunten
2: het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar

0: twee weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
1: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
1: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
2: En, maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of
1: is het... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Ja, zeker. Maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld. Een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
1: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport, want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken, of niet?
1: het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden, toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in

0: ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want ja, er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En ja, toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even en dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus ja, dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
3: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
3: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een 1/10 of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar nou ja, weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het skiën natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
3: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Jurre Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport. Zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk. Omdat dat niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd, de uitzendrechten hebben van de Champions League finale, om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken, maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter een kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Had ik hem eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben.
2: Maar... ja, dat zouden ze.

0: Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man, die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keren natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika. Waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten. Op wie gaat dat WK nou winnen? Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
0: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK, vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika en dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van

0: het voetbal in de VS. Daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
1: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport. Waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport. Waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, in de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
0: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. Nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
1: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand, dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zou eindigen.
0: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
1: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen het ons voetbal is altijd dat het de 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen. Die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, met de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
0: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BeverSport Update.
1: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is het nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalve in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk je nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en het was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer. All Sports Radio.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
8: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
7: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
8: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
13: Atletiek.
14: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Denneman en Niek Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapte Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, dan ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je met echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt, is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou, niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan Natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Get out.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè? En ik zei het ook, hè? Daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè? Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Zo, we denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: feiten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: Ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie ook een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Nou ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja,
1: startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan Natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn daar het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard ingepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de Jon Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat zal overleven. Wat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Dus ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt: $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sport eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour, waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe boxcompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals, het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de lifttour is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor het toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacaturesite Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Orie en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar, dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken voet toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar van luid zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt de deal in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts een begin is van vele AI-experimenten in voetbal. En zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, en zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Stake, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend, en een financiële dienstverlener CMC Markets vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn. En het is voor het eerst sinds het WK in 1934... dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid. In een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Bellingham, sorry. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws dus. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten ze vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Ja, maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. En dat is charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Bevensport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.
0: Tot zover.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
3: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sportkokte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus.
1: Want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké, rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt uitgaan. Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilie Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team.

0: stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien.
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
3: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
3: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar nou ja, weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Gran Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden. Dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan. Maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel, support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen, maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
6: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
6: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
10: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport. Zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk. Omdat dat niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd. De uitzendrechten hebben van de Champions League finale. Om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken. Maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Nou, ik had me eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben.
2: Maar... ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
1: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnende met toch Ticketgate.
2: Ja, het is daar hebben ze de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets dat, ja, we zullen het noemen, dat Ticket Gate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is allesbehalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten. Op wie gaat dat WK nou winnen? Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
2: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK, vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika. En dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
2: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, in de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal.

0: dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. En ja, nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Maar ja, denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
1: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat er voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zal eindigen.
0: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
1: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen, omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen het ons voetbal is altijd dat het de 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen. Die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
0: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
1: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus.
1: Want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, want dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat zijn allemaal dingetjes naast de sport. Ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun eigenlijk hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hun hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt
3: uitgaan.
2: Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. Dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens, omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen en ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou de sport met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilie Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever.
2: Social Capital en ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, hey, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en het was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Oh ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, ja. Ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
2: Ja, zeker.
1: Lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor... Ja, startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden. En toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
11: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Met vandaag op deze woensdag 3 juni allereerst het amateurvoetbal. Want ja, het reguliere seizoen in de top daarvan, de tweede en derde divisie, is inmiddels afgelopen. En dat betekent dat we zijn begonnen aan dat heerlijke toetje genaamd de nacompetitie. Wie blijven erin? Wie gaan eruit? Nou, Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast, die gaat ons daarin helemaal bijpraten. Verder praat ik ook met Rodrigo Cousel van USC Amsterdam over het binnenhalen van de Groot Nederlands Studentenkampioenschap. Een groot multisportevenement waarbij de winnaars zich uiteindelijk mogen kronen tot Nederlands Studentenkampioen. En die gaat aankomend weekend, of eigenlijk vanaf vrijdag, plaatsvinden in Amsterdam. En dat is extra mooi, want het valt allemaal samen met het 50-jarig jubileum van het Universitair Sportcentrum in Amsterdam. Daar ga ik het zo meteen uitgebreid met Rodrigo over hebben. En onze beachman Arnoud Wildschut, die schuift de tweede helft in deze uitzending aan bij mij in de studio om vooruit te blikken op een nieuw seizoen van de Summer Beach Life Tour die aankomend weekend al van start gaat in Almere. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, uiteraard ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio update.
11: En dat was toch even schrikken, want voormalig schaatser Erben Wennemars die is onlangs getroffen door een herseninfarct. Zijn vrouw Renate schrijft in een column in de Stentor dat de 50-jarige Wennemars op tijd is behandeld voor een propje in zijn hersenen. De klachten van Erben Wennemars beginnen als hij tijdens een telefoongesprek een vreemd gevoel krijgt en hij steeds warriger gaat praten. Hij had opgehangen en hij was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging, zo vertelt Renate. Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden en naar de huisarts die om de hoek zit. Hij wordt bij de arts direct doorverwezen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Zwolle, waar hij een scan heeft en vervolgens bloedverdunners toegediend krijgt. Na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht hij naar huis, zonder leefregels of restricties. Want nee, dit werd niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten volgens de artsen. Maar hij is zich rotgeschrokken en ik ook. Het kan gewoon, je kunt zomaar omvallen ook al ben je fit. De tweevoudige wereldkampioensprint weet volgens zijn vrouw nog niet exact wat de oorsprong van het gezondheidsprobleem is geweest. Maar wat we wel weten is dat tijd een cruciale factor is geweest. En nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. Ik leef nog, zegt hij dan.
0: All Sports Radio Live.
11: Het reguliere seizoen in de top van het amateurvoetbal zit er inmiddels op. En dat betekent dat we begonnen zijn met de play-offs. Het altijd heerlijke toetje van het voetbalseizoen. Wie gaan er promoveren naar de tweede divisie? Wie blijft misschien in de tweede divisie? En hoe zit het eigenlijk tussen de derde en vierde divisie? We gaan weer helemaal bijgepraat worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Maar voor het zover is het wekelijkse nieuws rondom Quick Boys kun je inmiddels alweer bijna roepen. Want de landskampioen die moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Adrie Poldervaart vertrekt.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er was al sprake van dat hij in de belangstelling stond voor Feyenoord. Niet voor het eerste elftal, maar voor het 121 team. En dat inmiddels is dat ook bevestigd dat hij daar naartoe gaat. Dus ja, inderdaad, Quick Boys zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer inderdaad.
11: En dan nog even wat over de degradanten. Want ja, Scheveningen en Huizen zijn gedegradeerd. Maar voor Scheveningen betekent dat wel al de tweede degradatie op rij.
4: Ja, en daar bevindt de club zich op zich wel in een heel goed rijtje. Maar dat zie je wel de afgelopen in de 10 jaar dat die tweede divisie nu bestaat. Dat er toch wel een stuk of 5, 6 clubs zijn die dat is overkomen. Heeft wel een aantal redenen. Maar ja, Scheveningen is daarmee wel weer de zoveelste club die vanuit die tweede divisie degradeert. En het jaar erop weer degradeert. Dat ontkwam bijvoorbeeld ook ASV De Dijk en Achilles 29. Nou, die laatste kwam destijds uit het betaalde voetbal en is 3-4 niveaus naar beneden gevallen achter elkaar. Omdat het, ja, de club ging gewoon min of meer failliet. Bij De Dijk, en dat zie je sowieso heel veel in de top van het amateurvoetbal. Dan is er een sponsor die wegvalt en dan zakt de hele club in elkaar. Dat kwam bijvoorbeeld ook FC Lienden. Die degradeerde in 2019 vanuit die tweede divisie. Een jaar later werd het seizoen afgebroken, hè, door corona. Uit mijn hoofd 22 speelrondes. Maar toen stond de ploeg 17e en is dat elftal opgegeven. Hetzelfde verhaal eigenlijk, het geld was op. Nou, ASWA die overkwam het in 22 en 23 dat ze twee keer achter elkaar degradeerden. En in 2023 degradeerde ook OFC. Maar die vormen gelijk het hele elftal op. En dat had ook ongetwijfeld met geld te maken. Ja. Dus ja, het is iets wat vaker voorkomt. Maar ja, het is meestal niet echt een heel goed teken. Alleen ASWA die is redelijk op niveau weten te blijven. De rest bestaat niet meer of speelt ergens onder in die competities. Hoewel Achilles 29 wel langzaamaan weer aan het bouwen is. Maar het is geen goed teken in ieder geval.
11: Nee, ja, dan is het inmiddels denk ik een illuster rijtje dan om tussen te staan. Kun je wel stellen.
4: Ja, je wil er niet tussen staan, denk ik, nee.
11: Dan de na-competitie, hè, voor promotie / lijstbehoud naar / van de tweede divisie. Beginnende met IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. Ja, normaal gesproken als je die twee namen tegenover elkaar ziet staan, dan zou je toch verwachten. Ja, dat is op papier natuurlijk gewoon een topwedstrijd.
4: Ja, dat dacht ik ook. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar uiteindelijk bleek toch wel dat Sparta Nijkerk is gewogen en te licht bevonden. Want eigenlijk in 2 wedstrijden kan de ploeg er niet echt aan te pas. En dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook. Ik weet ook wel dat het niveau in de tweede divisie aanzienlijk hoger kan liggen. Maar goed, IJsselmeervogels staan natuurlijk niet voor niks in die na-competitie. En Sparta Nijkerk was zeker op eigen veld. Werd het helemaal weggetikt. In Spakenburg lukte het dan nog wel wat beter. Maar ja, tot doelpunten kwam de ploeg, of eigenlijk tot kansen kwam de ploeg al eigenlijk nauwelijks. Dus last aan doelpunten. Uiteindelijk is er wel een treffer gevallen en nog een treffer afgekeurd. Dus je zou kunnen zeggen van ja, er zijn mogelijkheden. Maar ja, Sparta Nijkerk is wel een typisch gevalletje van gewogen en te licht bevonden. En die zijn dus ook uitgeschakeld als ze meer volgens door in de na-competitie.
11: Ja, en eigenlijk hetzelfde scenario kun je eigenlijk ook stellen bij Excelsior Maassluis tegen VVSB.
4: Ja, bij VVSB eindigt het 1-1. Dan zie je het natuurlijk wel vaker clubs op eigen veld allemaal wel redelijk presteren. Maar ja, in Maassluis werd het 3-0 voor Excelsior. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal inderdaad. Ja. VVSB ook een gerenommeerde club uit de derde divisie B. En heeft het dan toch heel erg moeilijk in die na-competitie.
11: Ja, ADO 20 die had dan weer weinig moeite met Lisse. En eigenlijk de spannendste wedstrijd zat misschien nog wel tussen Rijnvogels en DVS.
4: Ja, dat klopt. Dat is ook wel leuk van deze wedstrijd is dat het een potje was tussen de derde divisie A en de derde divisie B. Ja, er wordt vaak gezegd dat A wat sterker is. Nou, dat bleek in dit geval, je had het kunnen zijn, laat ik het in ieder geval zo zeggen. Maar dat bleek niet het geval. Want de eerste wedstrijd die werd gewonnen bij Rijnvogels met 1-0. Of tussen door Rijnvogels won op eigen veld met 1-0. En DVS 33 stond op eigen veld met 2-0 voor. Dus ja, dat is in principe allemaal prima. Maar ja, ze speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk de DVS. Waardoor Rijnvogels door is naar de volgende ronde van die competitie. Ja.
11: Dan houden we natuurlijk nog de halve finales over. IJsselmeervogels tegen ADO 20 en Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels. Wat verwacht jij van die ontmoetingen?
4: Ja, ik ben bang een beetje dat het hetzelfde verhaal is als de vorige rondes. Dat zowel IJsselmeervogels als Excelsior Maassluis het niet al te lastig gaan krijgen en gewoon allebei eigenlijk de finale gaan halen. Want daar ga ik eigenlijk wel van uit, hoor, moet ik zeggen. Ik heb ADO 20 dit seizoen 2 keer zien spelen en Rijnvogels denk ik een keer of 3-4. Ja, van beide ploegen ben ik niet super onder de indruk. Dus Ja, de tijd zal het leren. Maar ik denk dat het een onderrondje wordt tussen IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis. Die gaan uitmaken wie er volgend seizoen derde divisie speelt.
12: Ja, en als je dan kijkt naar die twee ploegen en je kijkt misschien naar de vorm momenteel dat IJsselmeervogels wel favoriet is?
4: Ja, dat zou je zeggen. Aan de andere kant hebben ze bij Excelsior Maassluis heel veel ervaring met dit soort wedstrijden. Dus ja, dat is natuurlijk de grote vraag wat er dan gaat gebeuren. Maar ik persoonlijk geef ik IJsselmeervogels ook wel de grootste kans, ja.
12: Dan die andere na-competitie tussen de derde en vierde divisie. Hoe zit het eigenlijk mee, Gerjan?
4: Ja, Scheveningen, daar hadden we het al over. Die zijn er uitgevlogen, verloren bij Dongen. Wonnen bij Dongen met 1-0. Maar dat bij eigen houtrust ging de ploeg met 2-0 onderuit. Ja, dan is het in ieder geval klaar. Voor de tweede keer op rij gedegradeerd. Huizen, die zijn door Hollandia naar de derde divisie, uit de derde divisie gegooid. De heenwedstrijd eindigde in 2-2. En terugduel was een 3-1 overwinning voor Hollandia. Dus wat dat betreft ook Huizen. Ja, ik geloof uit mijn hoofd na twee seizoenen weer terug in de vierde divisie. Dus die zijn ook vertrokken. Wat wel mooi is, met name voor Jasper Ketting. Die is met HBC, dat is eigenlijk een wat langer verhaal. Die promoveerde met HBC in 6 jaar tijd van de derde klasse naar de derde divisie. Daarmee verdiende Ketting een overstap naar Katwijk. Daar begon hij dit seizoen ook mee. En HBC, dat degradeerde vorig seizoen eigenlijk kansloos naar de vierde divisie. Toen was Ketting al een jaar weg, hè, zat hij al een jaar bij Katwijk. En nou, het einde van het verhaal, of het is het van het verhaal van Ketting bij Katwijk, was dat hij dit seizoen 1 wedstrijd mocht doen bij Katwijk in de competitie. Die verloor de ploeg op eigen veld met 1-0 van Hoek en kreeg daarmee gelijk zijn ontslag na die eerste wedstrijd. Wat overigens al in de loop van het vorige seizoen bij die club al wat onvrede was. Maar ja, hij zat dus wel zonder club sinds het begin van het seizoen. Kom weer bij HBC terecht als interim trainer. En heeft nu de tweede periode gekregen van kampioen Purmerstein. En Flavor Boys uitgeschakeld. Dan mag nu tegen Hollandia voor opnieuw een plekje in die derde divisie.
12: Dan TEC en Stedoco. Die hebben beide nog het vege lijf kunnen redden. TEC speelde tegen Heino. En Stedoco tegen FC Schavenzanden.
4: Ja, tegen Heino TEC speel op daar zo. Moet ik het even goed zeggen. Bij Heino werd het 2-2. Won op eigen veld met 2-0. Dus dat is in ieder geval een prima resultaat voor TEC. Wat daarmee de finale in mag. Stedoco tegen Schravenzanden. Ook een gelijkspel. En op eigen veld won het met 3-1. Dus ja, Stedoco doet het wat dat betreft ook prima. Dat beide ploegen hadden het wel moeilijk in een competitie. Ja, nou lijkt het dan toch wel goed te gaan komen met die twee.
12: Nou, dat is echt spannend. Een echt spannende wedstrijd, wil ik eigenlijk zeggen. Maar EVV echt tegen HVNCV Kwik uit Den Haag. Dat was wel een ontmoeting, een tweeluik van twee uitersten.
4: Ja, de club die ooit kampioen van Nederland geworden is, hè, de voetbalafdeling. Kwik verloor op eigen veld met 4-1 van EVV. Nou, dan denk je in de basis van, nou, EVV is wel door. Maar ja, vervolgens werd het afgelopen zondag 3-1 voor de Hagenezen. Dus dat uiteindelijk heeft EVV echt wel, is wel door naar de volgende ronde. Maar ik denk niet dat ze dit helemaal hadden zien aankomen, nee.
12: Nou, daar hebben ze echt mazzel gehad wat dat betreft. Die woordgrappen kun je blijven maken natuurlijk. Maar dat is wel even, nou ja, je ontkomt er nu even aan, zeg maar. Maar dat is voor de volgende ronde natuurlijk wel even, dat wordt wel even in de oren geknoopt bij de spelers.
4: Daar ga ik wel vanuit. Ik ken de trainer niet van EVV, maar ik denk wel dat hij dat er wel even vertelt. Maar ik denk dat de jongens dat ook niet uit hoeft te leggen, hoor, eerlijk gezegd.
12: Nou ja, andere ploegen die nog geplaatst zijn in die play-offs, dat zijn Neo en Heerjansdam. Dat levert weer een aantal mooie finales op. Wat kunnen we verwachten?
4: Er zitten wel een paar redelijke leuke potjes tussen. Zo'n HBC tegen Hollandia. Dat is Hollandia Hoorn en HBC voor uit mijn hoofd Heemskerk. Dus dat is allebei wel redelijk bij elkaar in de buurt. Leed ik er een redelijke streek derby kunnen stellen. Dan mag TEC en Neo mogen het samen gaan uitvechten. Stedoco krijgt EVV op bezoek in Heerjansdam tegen Dongen. Dus ik denk dat ook wel allemaal wel leuke potjes zijn. En de winnaars in dit geval die gaan ook uiteindelijk naar de derde divisie. Dus wat dat betreft hoeven die wat minder wedstrijden te spelen om in die tweede te blijven.
12: Nu we al dit allemaal weten, wat ga jij het meest in de gaten houden?
4: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk zoveel benieuwd welke ploeg het in de tweede divisie gaat doen. Dus ik denk dat ik die wedstrijd in de gaten ga houden.
12: Nou, dan zou ik zeggen heel erg veel plezier daar alvast mee. En dan spreken wij elkaar nog één keer dit seizoen, Gerjan, over 2 weken. En dan weten we hoe we er verder voor staan. Voor nu dank voor je tijd en tot de volgende.
4: Yes, tot de volgende.
13: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ja, en aankomende woensdag is het alweer zover. Dan staat er weer een nieuwe aflevering op de rol van de BV Sport. Goed, van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. Een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdam is een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Troeters Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. En Voornamelijk studenten kunnen daar aan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd, dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste

0: eten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
1: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
0: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
1: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen, dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
0: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
1: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
0: Ja, want dat neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
1: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
0: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
1: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden, is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
0: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
1: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
0: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
1: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
0: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
0: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat.

0: dat groot Nederlandse studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten, maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit, plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
1: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters. Die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
0: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
1: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
0: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
1: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het groot Nederlands studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sports Radio.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol beachsport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvraag traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Ja, Footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het Footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, Footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een footvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook footvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen footvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het footvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat footvolley-toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanzet? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTW Beachtennis Tour, en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4-4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Het levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar ze net als Scheveningen verschillen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer.
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meest eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. We hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag. Omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag. Die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi. Een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in footvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken. Net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee. Van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? We hebben dit jaar steken ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zometeen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En dat, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Life Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulier, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu, hebben we net mooi 2-3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen. Om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. Dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Life evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt en dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Oliver Heldens en Riton, Turn Me On hier bij All Sports Radio.
1: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van All Sports Radio Live. Mocht je iets van de gesprekken gemist hebben, kun je die uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Soundcloud.com, maar ook Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we direct hierna gelijk door met een mooie special op All Sports Radio. Straks bij mij in de studio Jacob Bergsma en Nico Rings. Respectievelijk schrijver, maar ook de manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. En natuurlijk Olympisch roeilegende Nico Rings. Vijfvoudig Olympisch roeier, maar ook tweevoudig Olympisch kampioen. En met de beide heren ga ik het hebben over het net uitgekomen boek Olympisch Oranje. Wat werkelijk waar fantastische verzameling is van eigenlijk alles dat Nederland en Olympische Spelen is. Van 1896 tot en met 2026. Prachtige verhalen staan erin. En dan gaan we er een paar van uitlichten zometeen na 1 uur. Verder morgenmiddag weer een nieuwe BV Sport Update met Frank van der Walbaken, waar we weer helemaal gaan bijpraten over alles wat sportmarketing betreft. En vrijdag zijn we er dan weer met All Sports Radio Live. En dat is het, de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om dan een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor juni gaat dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin zijn. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf lekker plakken voor die special. En anders hoor je mij natuurlijk op een van de volgende momenten die ik zojuist benoemd heb. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
1: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
3: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
0: Welkom bij weer een nieuwe All Sports Radio special, waar we het vandaag over een heel bijzonder boek gaan hebben. In Olympisch Oranje worden namelijk alle Nederlandse Olympische deelnemers van 1896 tot en met 2026 met alle prestaties vermeld. Fantastische verhalen, maar ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters, noem het maar op. En wat dacht je van de kunstcompetities, hè, die tussen 1912 en 1948 ook onderdeel waren van de Spelen. Het is een misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. En we gaan daarover in gesprek met twee mannen tijdens deze special. En dat zijn aan de ene kant Jacob Bergsma. Hij is ook schrijver van deze editie. Ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. En Nico Rings, zelf voormalig Olympisch roeier en ook tweevoudig Olympisch kampioen. En welkom bij deze All Sports Radio special.
1: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special.
0: Ja, heren, allebei van harte welkom.
8: Dankjewel, Robert.
9: Dank je.
0: Jacob, beginnend met jou, want wij hebben elkaar al even eerder een keer gesproken over dit boek. Tot onze beide teleurstelling eigenlijk heel kort. Maar goed dat we nu een uur hebben en ik weet zeker dat we aan dit komende uur ook geen genoeg gaan hebben. Toch even voor de mensen die dat gesprek meer misschien gemist hebben. Hè. Olympisch Oranje, wat voor een boek is het en waarom is het er?
8: Het is er, om daarmee te beginnen, omdat ik vind dat de Nederlandse sport schatplichtig is aan al die mensen die ons ooit hebben vertegenwoordigd en die ons zo ongelooflijk veel plezier hebben bezorgd met hele bijzondere prestaties. En wat is het? Het is een veel te dik en veel te zwaar boek. Want er zijn er nogal wat die er allemaal een plek in moeten hebben. 3192 officiële Nederlandse deelnemers om precies te zijn. En het is eigenlijk een voortzetting van wat in 2012 voor het laatst uitkwam. Toen was er in Nederland een Olympische historicus die in de jaren 60 van de vorige eeuw is begonnen. Meneer Ton Bijkerk, die ongelooflijk belangrijk en goed werk heeft gedaan. Hij is in 2017 overleden, heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. En via Golazzo Media werd ik benaderd om het boek in 2026 te actualiseren. En toen heb ik gezegd, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik er echt een hele andere uitgave van maken. En ik heb er dus verhalen aan toegevoegd, heel veel foto's aan toegevoegd, statistieken aan toegevoegd van allerlei staatjes en weet ik wat en grafieken. Waardoor het echt een heel ander boek is geworden dan wat er in 2012 lag. Met dien verstande dat aan de autoriteit van de gegevens die erin stonden en in staan, geen afbreuk is gedaan.
0: Ja, en dat lijkt me dan nogal een monnikenwerk. Want zoals je zegt, het is nogal een geschiedenis die je even moet nalopen, doorbladeren en uitbreiden.
8: Ja, en dan ten opzichte van de periode van Ton Bijkerk kon ik dat nog met meer gemak doen dan hij. Want in zijn tijd hadden we geen mobiele telefoon en hadden we geen computer en hadden we geen internet en konden we niet bij allerlei digitale krantenarchieven en ga zo maar door. Dus ongelooflijk veel respect dat ik op zijn schouders mocht staan. Overigens in 2000 heeft hij mij ooit gevraagd of ik zijn archief zou willen overnemen. Toen had ik nog een hoop andere ambities, maar nu vond ik dat de tijd wel daar was. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik het archief van Bijkerk mag voortzetten. Maar in alle eerlijkheid, je moet wel echt een klap van de molenwiek gehad hebben, wil je dit werk doen.
0: Nou, gelukkig kennen we je langer dan vandaag en kunnen we daar bevestigend op antwoorden.
8: Dank
0: je. Maar ook aangeschoven bij ons Nico Rings. Jij bent natuurlijk zelf een meervoudig deelnemer aan de Olympische Spelen. Je hebt ook twee gouden medailles mogen winnen. Heb jij jouw deel uit het boek inmiddels al gelezen?
9: Ik heb eigenlijk het hele boek. Ik kreeg het vorige week in PDF-format van Jacob. Met natuurlijk De opdracht om het verder niet te verspreiden, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik heb het doorgelezen. Ja, het is een enorme database. Maar het leuke vind ik dat ja, eigenlijk vanaf alle Olympische Spelen, winter en zomer, staat er een vrij persoonlijk bijzonder verhaal. Waarvan ik heb 5 keer meegedaan aan de Spelen. Dus dat is ook een heel belangrijk deel van mijn leven. Dus ik heb me ook wel in verdiept. En ik had ook flink wat sporthelden vroeger. Ja, en van veel van die mensen staat er dan nu een verhaal in dat boek. En ik wist wel ongeveer wat er dan speelde. Maar nu staat het echt heel gedetailleerd, heel mooi beschreven. En ja, superleuk om ook die verhalen te lezen. Niet alleen met de database, zeg maar. Ik tel eigenlijk de medailles niet. Niet zo zoals Jacob dat allemaal doet. Maar ik vind die persoonlijke verhalen erachter, dit vind ik echt wel heel erg mooi. Ja, en zelfs de verhalen over mijzelf vind ik leuk om te lezen over mijzelf. En mijn coach Jan Klerks en Ronald en later de Hollanddag. Ja, het klopt gewoon allemaal. En ja, en nogmaals, vooral de verhalen van anderen vond ik superleuk om te lezen. En ik kan me voorstellen dat bijna iedereen die sportliefhebber is, dat ook gaat vinden.
0: Ja, en het mooie vind ik nou, want je zit hier niet voor niets, Nico. Want je bent niet echt random uitgekozen om hierbij te zitten. Want er zit tussen jullie twee, Jacob en Nico, op een of andere manier heel veel dwarsverbanden ook.
8: Ik ging in 1983studeren Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. En eigenlijk was de keuze voor die universiteit volledig gebaseerd op het feit dat je in Leiden een basketbalploeg had gehad die Parker Leiden heette, waar ik idolaat van was. Die bestond niet meer, want Parker was gestopt met de sponsoring. Maar de ploeg bestond nog wel, zei het in een wat afgeslankte vorm. En bij die ploeg was een fysiotherapeut en die fysiotherapeut heette Jan Klerks. En al vrij vlot nadat ik was gaan studeren in Leiden kwam ik in contact met Jan. We zijn gezworen kameraden geworden. En Jan zei na een paar jaar, ik ben nu met iets bezig, dat moet je volgen, want dat gaat heel bijzonder worden. En dat was het koppel Nico Rinks en Ronald Florijn, die in 1988 in Seoul een fantastische gouden medaille voor Nederland binnenhaalde. Dus ik heb Nico en Ronald en Jan vanaf zeg maar medio jaren 80 van de vorige eeuw gevolgd. Grotendeels op afstand, maar af en toe ook van heel dichtbij.
9: Ja, ik wist het wel.
8: Ja, nou ja, dat en zonder dat je dat waarschijnlijk hebt geweten, heb je daar toch bij mij waarschijnlijk het Olympisch vlammetje aangestoken. Want ik vond dat heel bijzonder. Ik ben er niet bij geweest in Seoul. Ik ben er wel, uiteraard heb ik het gezien. En ik vraag mij nog steeds af of ik het live heb gezien of dat ik het uitgesteld live heb gezien. Omdat de NOS in 1988 weinig rechtstreekse beelden had van de Olympische Spelen. De legendarische klap die Regilio Tuur aan Kelsey Banks gaf, was niet live op de Nederlandse tv te zien. Omdat de straalverbindingen erg duur waren. En de NOS kreeg toen heel veel kritiek, omdat ze met de allerduurste tickets naar Seoul waren gevlogen en ook in de allerduurste hotels bivakkeerden. Maar ze hadden geen geld om de goede verbindingen aan te schaffen, zodat heel veel Olympische wedstrijden destijds, zoals dat heette, uitgesteld live binnenkwamen. En die uitzending, die is van de Olympische finale van Nico en Ronald, die zit op een of andere manier op mijn netvlies gebrand.
9: Ja, ik denk ook te meer omdat Jan Klerks, die zat naast Christian Scheen, hè, die deed dan het verslag op de tv. En hij zat er heel relaxed mede commentaar te geven en zich te verbazen over wat wij daar eigenlijk deden. Wat wij daar deden. Want het was natuurlijk zo dat Jan Wienissen in 68 in zijn skif goud had gehaald. En het leek schier onmogelijk dat binnen het roeien weer, tegenwoordig heel anders hoor, maar dat wij binnen het roeien nog een keer weer een gouden medaille zouden kunnen bemachtigen. Dus Jan zat daar, denk ik, van nou ja, weet je, ze gaan een potje hun best doen. En na de wedstrijd leggen ze weer aan en dan zorgen we weer dat die boot in de loods komt. En dan gaan we gewoon weer verder met ons leven. Maar het werd allemaal heel anders. En Jan maakte dat van super dicht achter die camera. Dat zie je nog veel beter de wedstrijd dan live. Dus ik denk dat dat hem heel erg zeer had moeten verbazen. Maar het gekke was, maar dat moet Jacob maar vertellen, die heeft hem erover gesproken. Het gekke was dat zijn reactie toch wel heel bijzonder was. Ja. Ik noem het maar verbouwereerd. Maar
8: ja, Christian Scheen tegen, die probeerde zo ongeveer jullie zelf naar de Olympische titel te schreeuwen in zijn commentaar. Dus die was ongelooflijk enthousiast. En die riep op een gegeven moment, ze gaan voor goud, Jan. Het wordt goud.
9: Ja, yes, ze doen iets extra's voor deze speciale gelegenheid, zei hij halverwege de wedstrijd. Dat weet ik nog.
8: En ik kende Jan natuurlijk uit mijn studietijd. En wij kwamen nog wel eens een kleine goudgele versnapering halen in het Huis de Bijlen, vlakbij de Marepoort in Leiden. En na Seoul hadden we het over deze finale. En toen vertelde hij mij dat op dat moment dat hij in die uitzending zat, dat hij zoiets had van, is dit het nou? Is dit nou waar ik al die ochtenden voor ben opgestaan? Is dit nou waar ik op die gammele fiets heb gezeten en heen en weer heb gereden langs die roeibaan? En is dit het nou waar ik het allemaal voor heb gedaan en allemaal voor heb gelaten? Bijna een soort van deceptie dat je uiteindelijk een gouden medaille hebt. En Ronald heeft mij ook verteld dat hij op het podium bij de huldiging ook naar zijn gouden medaille keek en ook zei of dacht, heb ik het hier nou allemaal voor gedaan? Dus 1988 gaat over, nou, maakt goud gelukkig. En dat verhaal van Jan is heel bijzonder. Ronald had kennelijk hetzelfde. Het is wel iets wat je wel vaker bij sporters hoort.
9: Ja, maar je raakt wel een heel bijzonder punt. En dat probeer ik. Mijn eigen zoons zijn ook actief in de roeisport.
8: Rick
9: en Ralf, ja. Ik denk ook echt, en dat probeer ik ook wel uit te dragen, zeg maar. Ook bij andere teams die ik coach. Van, je moet ook eigenlijk wel genieten van alle trainingen die je doet. Je moet niet allemaal laten afhangen van of je uiteindelijk wel of niet die medaille haalt. Ja, misschien, dat zei ik ook letterlijk wel eens tegen mijn mederoeiers in de boot. Van ja, iedere trainingen en wedstrijdjes onderling en lekker trainen. En je lekker voelen en gezamenlijk koffie drinken achteraf. Dan moet je... Ja, dat is toch eigenlijk de hoofdmoot waar je het plezier uit moet halen. En het goud, ja, weet je, ja, soms is het voor de buitenwacht wel een soort van teken dat het een verantwoorde tijdbesteding is geweest. Van ja, logisch dat je zo hard en zoveel getraind hebt. Maar voor jezelf zit er echt een sportplezier, zit toch ook voor een heel belangrijk deel in de voorbereiding en alles wat je met z'n allen meemaakt.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd naar jouw verhaal, want ik hoorde dat Jan-Ronald Albaert.
9: Ja, dat klinkt misschien te wijs, maar ik was me dat wel een beetje bewust. Ik moet gewoon pret hebben in lekker op die postbaan. En wij trainen veel in Leiden 's ochtends. En trainen we in Leiden in het Olympisch jaar in de aanloop naar Seoul.
8: Ja.
9: En dan bij Ronalds moeder echt iedere dag biefstuk eten. En zijn moeder werkte.
8: Toch?
9: Nee, biefstuk. Nee, nou, een ander verhaal. Maar ze werkte in de hele Jan, chemische macrobiotische winkel in Leiden.
8: Ja,
9: en, de drankjes, en ze hadden helemaal niet zo breed hoor, bij Ronald thuis. Dus en wij klokten dan zo'n flesje bietensap en toen al. En druivensap daarbinnen, 12 gulden voor zo'n fles. Goed, niks was te dol. Het mocht allemaal goed zijn in de voorbereiding naar Seoul. Maar goed, dat vond ik prachtig. En dan 's middags weer trainen in Leiden. En dan tot de wedstrijden in het voorjaar in Amsterdam. En daarna dan kwam Ronald alle dagen naar Amsterdam toe. En zijn vader kwam ook een keer kijken op de bosbaan. En dat was toch voor Ronald wel een hele klus. Iedere keer met de trein. Want hij had geen auto en hij kreeg gewoon met de trein. En toen kocht zijn vader een tweedehands Skoda voor Ronald. Nee, een Lada was het zelfs. Een Lada. Nou goed, maar dat kost allemaal niet zoveel. En dat maakt het voor ons weer makkelijker om toch iedere dag naar de bosbaan te komen. Ja, dat was eigenlijk onze voorbereiding voor Seoul. Dus zo super anders dan zoals tegenwoordig de voorbereidingen gaan. Maar om jouw vraag te beantwoorden. Ik had daar echt extreem veel plezier en lol in. En ik genoot daarvan. Dus, en al hadden we helemaal nooit de medaille gehaald. Had ik nog iedereen kunnen aanraden om voor het traject te gaan. Om in de hoop ooit een medaille te winnen.
0: Dus jij keek even op het podium net iets anders naar die gouden medaille in je hand.
9: Ik vond het wel een heel prettig gevoel. Ja.
8: Maar vergis je niet, hè? Want 88 is ook echt wel een breekpunt geworden van hoe sporters met zeg maar hun maatschappelijke positie konden omgaan. Monique Knol won goud bij de Olympische wegwedstrijd van de wielrensters, kwam thuis en vond op de mat een brief van de gemeente waarin stond: u bent 4 weken lang niet beschikbaar geweest om te solliciteren en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Dus uw uitkering wordt teruggevorderd. Jullie kregen 4000 gulden van de Verenigde Spaarbank.
9: Ja,
8: dat was voor het eerst.
9: Op een Visa-kaart, die heb ik nog steeds.
8: Precies. En ze mochten voor 10.000 gulden bij Philips aan audiovisuele apparatuur uitzoeken.
9: Dat was het.
8: Dat was het.
9: Nou, en in de aanloop kregen wij 300 gulden maandelijks om extra kosten te dekken. En ik ging ook echt met de team van studenten. Dus ik had het 300 gedeeld door 30 bij. Ik had een tientje extra. Dus dat deed ik ook echt. Een tientje extra om gezonde en voor sporters nuttige producten en voedingsmiddelen te kopen. En dat deed ik ook echt. Iedere dag een tientje extra goede voeding.
8: Monique Knol heeft uiteindelijk de gemeente wel excuses aangeboden voor die brief. Maar die heeft het terugbetalen van die uitkering geweigerd. Vanuit de gedachte, ik ben nu Olympisch kampioen. En er meldt zich wel een bedrijf bij mij. Volgens mij is ze behoorlijk bedrogen uitgekomen.
9: Ja.
8: En wat je ook had in 1988. Was dat toen de eerste zaakwaarnemers op de markt kwamen.
9: Ja.
8: Die sporters gingen begeleiden. In de hoop dat ze munt konden slaan uit hun prestaties.
9: Ja.
8: In het boek staat het verhaal van bijvoorbeeld van Ron Mulder. Die onder andere de 3 gouden medailles eerder dat jaar van Yvonne van Gennep probeerde te vermarkten. Maar die bijvoorbeeld ook een contract had met de Roemeense turnploeg. En Roemenië viel natuurlijk uit elkaar. Doordat het regime kantelde met de dood van Ceausescu. En die meisjes kwamen toen naar Nederland. Daniele Silivas, Aurelia Dobre, dat waren grote Olympische kampioenen. En die zaten ergens in Noord-Holland, waar niemand hen herkende, bij Suzanne Berenpoot thuis. Mulder liet hen poseren bij Paul Huff. En de foto's stonden per strekkende meter in de Playboy. Want, zei Mulder, dan gingen ze weer de hele wereld over. Totaal ander tijdsbeeld, man.
0: Zo. Dat is inderdaad wel een opmerkelijke keuze tegenwoordig. Ja. Dan druk ik het denk ik nog
8: en dat is, uit. Dit is ook denk ik wel de essentie van wat er anders is geworden aan Olympisch Oranje ten opzichte van, met alle respect, de uitgaves van Bijkerk. Want dat was alleen maar namen en uitslagen. En al deze verhalen die nu over tafel gaan, die kan je ook allemaal in het boek lezen.
0: Ja.
8: En wat ook een fantastisch haakje is. Er staat een hoofdstuk in over Nederlandse innovaties op de Olympische Spelen. En een van de belangrijkste innovaties is volgens mij de klapschaats geweest.
0: Ja.
8: Daar heeft Nico een substantiële bijdrage aan geleverd. Omdat Gerrit-Jan van Inge Scheep.
9: Jawel, Nico. Ik was student. Ik mocht
8: rekenen. Daar een substantiële bijdrage aan geleverd. Gerrit-Jan van Inge Schenau aan de VU was de man, was het brein zeg maar achter de klapschaats. En Nico voerde de berekeningen uit die nodig waren om tot de uiteindelijke klapschaats te komen. Prachtig dat een roeier zich daarmee bezighoudt. En het wordt helemaal interessant omdat in de aanloop naar 2000 zat ik bij Team de Mission. Dat ongelofelijke voorrecht heb ik één keer mogen smaken. We hadden iedere maandag hadden we vergadering en we zitten op een maandagmiddag zitten we op Papendal te vergaderen en het ging ook heel vaak over zware financiële thema's en op een gegeven moment zie ik tegenover me zit Joop Albeda, de technisch directeur van toen, en Joop zit een beetje weg te dromen en ineens midden in de hele in een financiële discussie roept hij ineens: en als we nou de klapschaats in de roeiboot zetten? En iedereen was stil. En je zag mensen een paar seconden nadenken. Wat een briljante gedachte. Roeiers hadden een vast voetenboord. Als je dat nou scharnierend zou maken, konden ze uit het strekkingsmoment meer energie halen. Maar Nico, jij kan het best uitleggen waarom dat niet werkt.
9: Ik al werkt het maar een promiel, hè, dan zijn roeiers nog wel bereid om dat toch te gaan proberen. Dus ik heb dat ook geprobeerd. Ik ben bij Shimano in Nunspeet geweest. Die maakte dat klappende voetenboord. Maar goed, bij het roeien kan je toch je begint met je voet plat op het voetenboord. En daarna kan je hak ook wel van het voetenboord af zetten. Dus je gebruikt je kuitspieren bij het roeien ook behoorlijk als je dat wilt. Niet alle roeiers doen dat, maar dat kan prima. En bij het schaatsen, bij de vaste schaatsen kan dat gewoon beter niet. Want dan kras je je schaats vast in het ijs. Dus die mogen de kuitspieren helemaal niet gebruiken. En die kuitspier kan behoorlijk wat vermogen toevoegen aan een schaatsslag. Als dat ding klappend wordt. Dan kan je voorstellen, dan kan je een soort van op je tenen gaan staan. Het laatste stukje afzet. Maar bij het roeien kan dat toch al. Dus het verschil in vermogen wat te leveren is. Is bij het roeien vele malen kleiner. Wat het dan extra levert dan bij het schaatsen. Maar goed, het is geprobeerd. Maar uiteindelijk ook vanwege de kosten. En dat voetenboord dat woog nog ook een paar honderd gram. Dus uiteindelijk is dat niks geworden. Maar ik moet wel zeggen dat dit is wel weer nagemaakt door bepaalde partijen die dat dan in een soort van plastic uitvoeren. En er zijn nog steeds wel roeiers die daarmee roeien. Dus de gedachte klopt die Joop had, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk in de praktijk is het met het de klapschaats in een roeiboot, dat is niet volledig geïmplementeerd.
0: Nee, maar ik vind het wel erg grappig dat je dan, dat zegt wel veel over je, dat je dan relatief bescheiden blijft over het feit dat je wel gewoon een goede bijdrage hebt geleverd aan die klapschaats.
9: Nou ja, goed, ik was een van de studenten van Gerrit-Jan van Inge Schenau destijds. En het was natuurlijk een supermooi project. Ja, soms vond ik wel eens van, ja, dat is weer sport. Ik heb ook gerekend, dat vertel ik eigenlijk wel vaker. Dus misschien wel meer maatschappelijke waarde van hoe een aandrijving in een rolstoel zou moeten zijn. Hè? Hoe moeten dan die extra wielen aan de zijkant van de wielen, hoe groot moeten die zijn? Hoe scheef moeten die wielen zijn om de balans te houden, zeg maar. Maar goed, in het kader van sport was dit inderdaad wel een zeer relevant onderzoek. En dat heeft, denk ik, in Nederland heel veel extra medailles opgeleverd.
0: Ja, want jullie wisten eigenlijk al een paar jaar van tevoren.
9: Ja, wij wisten 5 jaar daarvoor al, begin jaren 80. Dit kan niet anders, dit gaat sneller zijn. Moet natuurlijk wel. Maar daar zaten ze op de Vrije Universiteit ook aan te knutselen. Dus het mechaniek om die schaats goed te laten klappen en dat ook bleef werken. Het gaat nog wel een stuk. Dat is zelfs nu tijdens de WK's gaat het nog wel eens niet helemaal goed met het mechaniek. Goed, als dat allemaal op orde kan, dan weten we heel zeker dat dat veel harder gaat. Maar dat hebben we in de roeisport ook wel gehad hoor. Met een rolrigger, zeg maar, dat je vast zit. Dat staat ook in jouw boek, dat verhaal. Dus dat je als roeier zit je vast in de boot. En trap je het riggersysteem waar de riemen in zitten heen en weer. Dat noemen we dan een rolrigger. Normaal in een roeiboot gaat de roeier heen en weer. En gaat die boot dompen, zeg maar. Dan gaat die punt op en neer in het water. Dat remt. Dus als het zo stabiel mogelijk is, het gewicht, de gewichtsverdeling in de boot, dan gaat die boot gewoon harder. En dat kon je ook allemaal uitrekenen. Dat zou 10 seconden zijn. En dat heb ik ook zelf geprobeerd. Ik heb wedstrijden meegeroeid. Dat ging ook echt 10 seconden harder. Maar goed, dat maakt het ook weer oneerlijk. Want de landen die zich dat niet kunnen veroorloven, die hadden

0: banden nou eigenlijk weer in elkaar zitten? Want dat zijn dus allerlei verhalen die onder meer in dit boek Olympisch Oranje te vinden zijn. Toch even terug naar gewoon het avontuur van het tot stand komen van dit boek. Daar vertelde hij al eerder wat over. Op een gegeven moment werd je dus benaderd door Colazzo om hier daaraan te gaan werken. Vanaf dat moment, waar begon je dan mee?
1: Ik ben begonnen met het uitdenken van een ander concept. Omdat ik had Olympisch Oranje, de versie van 2012, ook in de kast staan. Ik vond het een ongelooflijk waardevol boek. Omdat er hele goede, betrouwbare informatie in stond. Maar ik vond het wel heel erg moeilijk om het ook daadwerkelijk te kunnen opzoeken. Want het was, en ik bedoel dat niet denigrerend, maar het is misschien wel de beste manier om te omschrijven. Het was echt een letterbrei. Dus ik wilde een populair boek maken. Ik wilde een boek hebben waar je ook niet ellenlange verhalen in moet lezen. Maar waarbij je met allerlei verschillende invalshoeken en korte stukjes toch heel veel van de Olympische historie kunt opdiepen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Vooral ook omdat ik geprobeerd heb om een aantal actuele thema's er specifiek uit te lichten. Bijvoorbeeld de positie van de vrouw in de sport, wat tegenwoordig een heel aansprekend thema is. En dat heb ik geprobeerd te beschrijven door de hele Olympische historie heen. En ik heb daar ook geprobeerd om dat op een andere manier inzichtelijk te maken, om daar grafische voorstellingen van te maken, zodat je ook daadwerkelijk kan zien hoe de ontwikkeling van het aantal deelnemers en dat soort dingen is. Maar daarnaast had je natuurlijk in mijn geval, ik vind dat echt een verplichting. Dat als je claimt dat je de Olympische historie vastlegt, dan moet je ook je uiterste best doen om te zorgen dat je niemand over het hoofd ziet. En dat iedereen erin staat. En wat in Bijkerk bijvoorbeeld niet stond, en wat ik bijvoorbeeld van Marit Leenstra, de volleybalster die ook bij Topsen Amsterdam werkte, had meegekregen. Bij haar was het echt een doorn in het oog dat ze wel een keer op de Spelen was geweest. Ze is meerdere keren naar de Spelen geweest, ook als beachvolleybalster. Maar ze is één keer op de Spelen geweest zonder dat ze binnen de lijnen is geweest. En voor het IOC tel je dan niet mee. Maar je kan haar ook gewoon vermelden als wel op de Spelen aanwezig, maar zoals dat in het Amerikaans heet, DNS, did not start. Dus al die sporters heb ik ook allemaal geprobeerd te achterhalen. En NOC-NSF had al heel veel van die sporters achterhaald. Ik heb er nog veel meer kunnen achterhalen. Scheidsrechters, juryleden die Olympische finales hebben geleid, waren nergens gedocumenteerd. Staan er nu ook allemaal in. Paarden voor een groot gedeelte wel. Maar Dolf Segaar bijvoorbeeld vertelde mij een fantastisch verhaal over Dinja van Lieren, die met een paard mee zou doen aan de Spelen. En dat paard werd niet goedgekeurd omdat het zogenaamd niet geregistreerd zou zijn. En de rechtszaak die erover gevoerd werd, was echt een fantastische. Want het argument was, het zou een Nederlands paard zijn. Het moest een Nederlands paard zijn. Maar dat paard stond kennelijk geregistreerd als Duits paard. En toen hebben ze aangevoerd dat de afkorting internationaal van Duitsland is Germany, G-E-R, GER, tussen haakjes. Toen hebben ze gezegd ja, maar wij dachten dat GER betekende geregistreerd.
2: Ja, ja.
1: Nou, daar zijn ze uiteindelijk niet ingetrapt. Dus dat paard van Dinja van Lieren heeft nooit mee mogen doen. Maar dat paard staat er dus ook in. En dit soort verhalen, ja echt daar mag je mij echt midden in de nacht wakker voor maken.
0: Maar dat zijn natuurlijk fantastische verhalen. Maar het lijkt me wel een monnikenwerk om dat allemaal te achterhalen, weer te heronderzoeken.
1: Ik ben ook niet compleet en ik maak fouten en ik ben een mens. En ik hoop dat mensen er toch een ongelofelijke hoop plezier aan beleven aan al die verhalen. Maar ook dat als er dingen in staan die niet kloppen, het is de ambitie van Colazzo Media en van mijzelf om over een aantal jaren weer een geüpdate, in ieder geval met de nieuwste spelen erin, maar ook met mogelijkerwijs vergissingen, omissies, aanvullingen, weet ik wat allemaal. Het is onze ambitie om dan weer met een nieuwe editie te komen. Want ik vind nog steeds dat wij zijn schatplichtig aan onze Olympiërs. En dat doen we wel, maar we doen dat niet op een manier zoals ze dat in bijvoorbeeld Amerika kunnen. En ik heb zelf een klein beetje achtergrond in Amerika. En ik heb in de Major League Baseball mogen kijken. Ik heb een aantal keren in de NBA mogen kijken.

0: En daar gaat het echt op een hele andere manier. En dit is toch een poging om te eren en te waarderen wat al die 3192 mensen voor Nederland hebben betekend. En al die anderen die in een andere rol of op de bank of als scheidsrechter, weet ik wat, allemaal hebben bijgedragen.
1: Ja, en dat kunnen er misschien nog wel meer zijn ook. Hè? Want volgens mij zijn er ook, je noemde de vorige keer in ons gesprek ook al een naam van een...
0: Je doet op Pim Ravenswaaij.
1: Ja, precies. Ja,
0: die zou in 1900, dat waren overigens de eerste spelen waar Nederland aan meedeed. Nederland deed niet mee in 1896 bij de allereerste editie van de Olympische Spelen. Maar in 1900 zou een Pim Ravenswaaij als schutter actief geweest zijn op de Spelen. Nou was dat... Die Olympische Spelen waren onderdeel van een grote wereldtentoonstelling. En die worden ook, een deel van de wedstrijden wordt erkend als officieel Olympisch. Het andere deel van de wedstrijden wordt door het IOC gekenschetst als tentoonstellingswedstrijd. En sommige onderdelen tellen dus wel mee en andere onderdelen tellen dus niet mee als officiële onderdelen. Mij heeft dat bij dit boek niet geïnteresseerd. Of mensen nu aan een officieel of niet officieel onderdeel hebben meegedaan.
1: Ze waren erbij.
0: Ze staan erin.
1: Ja.
0: Dat geldt bijvoorbeeld ook 1988. Maar dan moet je me even helpen. Wie won daar goud in een demonstratiesport? Was dat Angélique Cerise? Volgens mij wel. Niet erkend als een officiële Olympische medaille. Maar wel goud in een demonstratiesport. Omdat het IOC zegt, ja, een demonstratiesport is niet een officieel onderdeel van de Spelen. Maar valt er buiten. Staat er wel in. Uiteraard. En zo staan er heel veel van. Mathieu Cordang is ook altijd nog een enorme discussie over. Deed ook mee in 1900. Won ook medailles. Niet erkend door het IOC. Omdat hij een zogenaamd professioneel wielrenner was. En professionalisme was ten strengste verboden bij de Olympische Spelen. Familie van Mathieu Cordang. Kan aantonen, zeggen ze, dat hij echt wel eens wat geld voor wielrennen heeft gekregen, maar dat hij geen professioneel wielrenner was toen hij aan de Spelen meedeed. Anneke van Zanen-Niebergh, de voorzitter van het NOC, is met de familie naar het IOC gegaan om dat te bepleiten. Maar het IOC houdt vast aan eerdere afspraken en eerdere beslissingen. Ik heb daar overigens nog een geweldig voorbeeld van, want over 2 jaar vieren we in Amsterdam 100 jaar Olympische Spelen. De officiële poster van de Olympische Spelen van 1928 is een bladzijde uit een Duits boek. Daar staat dus ook niet Olympische Spelen op. Daar staat op Olympische Spielen. En dat komt omdat de officiële poster in 1928 gemaakt is door een Nederlandse ontwerper. Het IOC heeft vervolgens met de familie, want deze man overleed vrij vroeg, heeft vervolgens met de familie een soort dispuut gekregen over de rechten. Dat heeft het IOC niet kunnen winnen. En ik dacht in 1992 of in 1994 hebben ze toen bij bestuursbesluit besloten dat de pagina uit het Duitse boek dan maar de officiële poster is van de Spelen van 1928. Dus kijk bij het IOC en je ziet dat wij niet de Olympische Spelen, maar de Olympische Spelen hebben gehad.
1: Ja, en daar kwam je net aan tafel mee voordat we begonnen. Maar dat was blijkbaar dus niet de eerste ervaringen met de Spelen van Amsterdam in 28.
0: Amsterdam had in 1920 voor het eerst een Olympische finale. En dat zat hem, dat was bij het zeilen. De Spelen van 1920 waren naar Antwerpen gegaan. Omdat België zwaar had geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En in het kader van de wederopbouw leek het iedereen heel verstandig om de Belgen te helpen en de blik van de wereld op België te vestigen, zodat de wederopbouw van het land hopelijk sneller zou kunnen verlopen. Het zeilen leed overigens wel ook onder de Eerste Wereldoorlog, omdat het vervoer van boten naar Oostende. Antwerpen was de plek waar de Spelen plaatsvonden, maar het zeilen vond plaats voor de kust van Oostende. Het was erg duur. Dus er waren maar heel weinig boten die aan de Spelen in 1920 deelnamen. En het was ook nog eens behoorlijk onstuimig weer. Nou, om lang verhaal kort te maken, in één klasse, namelijk de 12-voetsjollen, waren 2 Nederlandse boten ingeschreven als enige. Die voeren een rondje en een van de 2 won. En de volgende dag zou het volgende rondje worden gevaren. Toen won de andere boot. Maar die wedstrijd werd door het IOC ongeldig verklaard. Omdat de juryleden niet wisten dat die wedstrijd zou plaatsvinden. En die waren dus niet op de plek om die wedstrijd te kunnen bekijken. Maar zei ze, ja, maar er waren wel journalisten bij. Maar dat telt niet, zei het IOC. En toen werd het slecht weer. En kon de twee resterende races, het ging altijd over 3 races, zo'n kampioenschap. Die konden niet meer gezeild worden in voor de kust van Oostende. En toen heeft het organisatiecomité aan Frits Baron van Tuil van Seroskerke, de toenmalige voorzitter van het NOC, gevraagd: zouden jullie die wedstrijd niet in Nederland kunnen varen? En bijna 60 dagen later, dit is dus de langste Olympische finale aller tijden, bijna 60 dagen later zijn die laatste 2 races, die zijn gevaren voor in het buitenij, voor de kust van Durgerdam, Amsterdam voor het goede begrip. De familie Hin heeft die andere 2 wedstrijden gewonnen en won daarmee goud. En de grap was, in Antwerpen zouden de broertjes Johan en Frans samen in de boot zitten, maar Frans was 14 en kreeg geen vrij van school, dus mocht in Oostende niet zeilen. Toen is papa Cornelis in de boot gestapt en in Amsterdam is de vader weer uit de boot gegaan en zat Frans er wel in. Ook heel bijzonder dat je in een finale van samenstelling kunt wisselen. Ja. Dat kon toen. Maar de familie Hin won dus goud. En Frans is nog steeds de jongste Nederlandse gouden medaillewinnaar. En Cornelis is nog steeds de oudste Nederlandse gouden medaillewinnaar.
1: Ja, dat zijn natuurlijk fantastisch bijzondere verhalen. Ik las volgens mij vanochtend ook nog ergens zo'n verhaal. Dat bij het roeien in volgens mij 1900. Ja, dat,
2: ook een 14-jarig jongetje.
1: Ja, gewoon van de straat geplukt. Het Frans jongetje geloof ik, van de straat geplukt.
2: Die zeker weten dat het een Frans jongen. Of ze nu al precies weten wat de identiteit van het jochie was. Maar ze was wel te vallen. Ze hadden eerst een veel te zware dikke stuurman. Nou, dan kun je ook allemaal uitrekenen hoeveel dat dan scheelt. Hè. Dat is ook ongeveer 5 meter per kilo op een 2-kilometer wedstrijd. Dus als dat op 20 kilo lichter gaat zijn, nou, dan win je gauw 100 meter of iets in die orde. Nou ja, dat hadden ze toen ook bedacht. Dus ze zochten een klein kereltje op straat en dat hebben ze in de boot gezet. Maar dat zijn wel de leuke van dit soort, wat ik nu vertel, dit wist ik. Maar hoe het dan precies zit, ja, dat staat dan weer in het boek.
0: Want een paar jaar geleden is een Georgische diplomaat naar het IOC gegaan en zegt: die foto, dat is een jongetje dat wij kennen. Dat is de zoon van een Georgische diplomaat die destijds in Parijs gestationeerd was. Dus Georgië claimt dat het jongetje niet Frans was, maar dat een Georgisch jongetje was.
2: Hoe ben je erachter gekomen?
0: Ja, hoe kom ik daar nou achter?
1: Ja, hoe kom je daar nou achter?
0: Ja, nee, maar er zijn zo... Ik bedoel, ik zei al, je moet een klap van de molenwiek hebben gehad, want ik heb anders niks gedaan dan 's nachts, in de weekenden, graven, spitten, archieven doorwerken. En van het ene kom je in het andere. En je komt, plotseling kom je op websites waar je nog nooit geweest bent. Ik heb veel van AI gebruik gemaakt. Niet om teksten te maken, omdat ik aan de lijf heb ondervonden dat AI heel veel fouten oplevert. Maar wel om mij te helpen in de zoektocht naar dingen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld de Spelen van 1952 in Helsinki. Dan zei ik tegen ChatGPT: geef mij een aantal lokale URL's waar ik rechtenvrij materiaal zou kunnen downloaden van de Spelen van 1952. En vervolgens, ik spreek geen Fins, dus geef mij alsjeblieft ook de Finse zoektermen, zodat ik daadwerkelijk kan vinden wat ik wil hebben. En daar komen dan de meest fantastische foto's uit. Ik heb een foto gevonden van Emil Zátopek. Die is zo verschrikkelijk mooi. In kleur. 125 MB zwaar. Als je een foto op je telefoon maakt, is dat 3-4 MB. Dat kon je allemaal zo downloaden. Waanzinnig.
2: Je hebt ook nog een foto van de opening van de Spelen in Amsterdam. Ja. Die echt super uniek is volgens mij. Tenminste, dat staat erbij.
0: Ja. In 1928 in Amsterdam mocht je niet fotograferen. En dat gold niet alleen voor het publiek. Maar dat gold ook voor alle internationale journalisten. En dat kwam omdat het NOC had een eigen fotopersbureau aangesteld. En dat fotopersbureau was als enige gerechtigd om fotomateriaal te maken van de Olympische Spelen. En buiten het Olympisch Stadion stond een klein kantoortje. Daar werkten 12 mensen. En die 12 mensen deden anders niks dan foto's afdrukken en verkopen aan publiek. Maar ook aan internationale journalisten die stukken maakten. En er natuurlijk graag een foto bij wilden hebben. Die kon je dus kopen. En ik heb een foto, hij staat niet in het boek, maar ik heb hem wel, van een gemeenteambtenaar bij het Olympisch Stadion. Die zit achter een klaptafel met een bijzondere glimlach op zijn gezicht. Om hem heen zitten allemaal mannen met grote zwarte petten op van de controledienst. En voor hem ligt een enorme berg van fototoestellen. Die werden allemaal in beslag genomen. En via AI kom ik terecht op een Poolse website waar fotomateriaal zit. En ineens vind ik daar een foto van de openingsceremonie. Evident genomen vanaf de tribune, want je ziet ook allemaal hoeden en petten zie je in beeld zitten. Terwijl een fotograaf waarschijnlijk had geprobeerd om die niet in beeld te hebben. En die foto is dus gemaakt door een Pool. Die dus geen camera bij zich mocht hebben. En die dus kennelijk door de controle is gekomen en toch die foto heeft gemaakt. Ja, dat, het is een foto, er gaan er 13 van in een dozijn. Maar de,
1: het
0: verhaal erachter. Ja.
2: Dat je die boven water haalt, dat is toch ook wel bijzonder.
0: Ja. Er was een schermer in 1932 op de Spelen in Los Angeles. Die heette Doris de Vries. Die was in 1928 actief op de Spelen in Amsterdam. En was vervolgens geëmigreerd. In 1932, daar zijn uiteindelijk wel 24 Nederlandse sporters naartoe gegaan. Maar dat konden ze pas omdat de KNVB 10.000 gulden daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Want het NOC zat vanwege de hele slechte politieke situatie en de financiële crisis zat op zwart zaad. En die schermer heeft toen laten weten aan het NOC. Ik zit tegenwoordig in Amerika. Ik kost niet zoveel. Mag ik niet meedoen? Hij heeft meegedaan aan de Spelen. En ik vind in Amerika vind ik een foto van deze man tijdens een van zijn schermwedstrijden. Terwijl nog nooit, denk ik, iemand een foto van hem gezien heeft. Ja, dan gaat bij mij echt de vlag
2: uit. Ja, mooi.
1: Ja, dat zijn natuurlijk fantastische historische verhalen. Maar een beetje kijken naar het hier en nu. Je refereert al aan de Spelen in Sydney 2000. Dat kennen we natuurlijk als de beste Spelen ooit voor Nederland.
0: Toen.
1: Toen, inderdaad.
0: Parijs is beter. Als het gaat om medailles en gouden medailles.
1: Absoluut. Nou ja, gelukkig, daar wilde ik over beginnen. Maar dan maak jij het bruggetje al. Maar jij bent daar natuurlijk bij geweest. Wat zijn dat voor jou persoonlijk nou ook de meest bijzondere Spelen?
0: Maar natuurlijk. Je bent toch het kind in de winkel van meneer Jamin als je daartussen mag zitten. Al die dingen die ik daar meegemaakt heb. Ik vergeet het nooit meer. Mark Huizinga wordt Olympisch kampioen judo. 'S avonds. Zijn vriendin in die dagen was Edith Bos. Darling Harbour Exhibition Center. Ik vergeet het nooit weer. Vlak bij dat Exhibition Center was het Holland Heinekenhuis. Mark wordt Olympisch kampioen. En Edith komt naar mij toe en zegt, nou hebben we hem zitten. Ik zeg, nou hebben we hem zitten, man. Gefeliciteerd. Mark heeft goud, geweld. Nou hebben we hem zitten, zegt ze. Ik zeg, hij kan niet pissen. hij kan nooit pissen nadat hij zo'n zware prestatie heeft geleverd. Nou, dus hij wordt meegenomen naar de dopingcontrole en we zien hem niet meer. En wachten. En inmiddels kwam Marjolein van Une, tegenwoordig de voorzitter van de judobond. Die kwam ook bij ons, dat was een coach. En de zaal begint leeg te lopen. En we nog een keer wachten en nog langer wachten. En de zaal loopt nog verder leeg. En op een gegeven moment was bijna de zaal helemaal leeg. En er ging een licht uit. En nog een licht uit. En nog een licht uit. De zaal was leeg. Lichten waren bijna allemaal uit. En toen zijn Marjolein, Edith en ik met z'n drieën op de tatami gaan liggen. Waar een paar uur eerder Huizinga Olympisch goud had gewonnen. Daar lagen we met z'n drieën, handjes onder het hoofd, op de tatami van de Olympische finale. En toen belde Hans Blankert, de voorzitter van NOC-NSF. En die vroeg waar die bleef. Want hij moest gehuldigd worden een paar meter verderop. Ja, bij de dopingcontrole kan ik hem niet vandaan halen. Ja, dat begreep hij dan ook nog wel. Kwartier later belde die weer. Ze gingen nu echt naar huis, want het werd anders echt te laat en ze moesten echt slapen. Ik zei, Hans, ga lekker naar huis. Zo gauw als hij van de dopingcontrole komt, dan huldigen we hem zelf wel. Dat zijn echt onvergetelijke momenten.
1: Ja, wat ik volgens mij ook nog een foto van jou doorstuurd kreeg. Nou, daar zie ik hem toevallig links onderin. Dat je met een van de tennissers op je schouder naast jouw
0: ja,
1: links staat.
0: Dat was een sluitingsceremonie. Ja. Ja, en dat was met Christy Bogert en Mirjam Oremans. En Christy had de hele tijd een cameraatje en een fototoestel. Die was de hele tijd aan het filmen en aan het fotograferen. En bij de sluitingsceremonie wilde Mirjam Oremans graag op de foto met Yao Ming. Chinese basketballer van 2,27 meter. Ja. Maar Yao Ming had daar echt geen zin in. Dus wij stonden daar zo eens wat over te kletsen. En toen zei ik tegen Oremans, weet je wat we doen? Ik zei, jij gaat bij mij op mijn nek zitten. Christy, jij gaat aan de voorkant heel stiekem proberen bij hem in de buurt te komen. En zo gauw als wij dat zien, dan loop ik aan de achterkant loop ik naast Yao Ming. En dan moet jij onmiddellijk fotograferen. Nou ja, dat gebeurde. En dat is de foto die hij ziet. Wat je vervolgens niet ziet, is dat Yao Ming het op een lopen zet. En dat ik met Oremans op mijn nek erachteraan holde. Hetzelfde gebeurde vrijwel vergelijkbaar bij de openingsceremonie. Want je loopt bij de openingsceremonie op basis van het Franse alfabet. Dus wij zijn Peiba. En wij liepen achter Palau. Een eilandje van zeer geringe omvang.
1: Had
0: één sporter die meedeed aan de Spelen in 2000. En vervolgens word je allemaal, nadat je het rondje hebt gelopen, word je allemaal op het middenterrein keurig in rijen word je opgesteld. En op een gegeven moment, ik sta bij Bas van der Goor, bij Jan Loorbach, 2,17 meter. Bas van der Goor, volleyballer, dus ook aardig aan de lengte. Jan Postuma, ook 2 meter zoveel. En ineens zit er een mannetje zit aan onze colbertjes te trekken. Dus kijken, we zien helemaal niks. We kijken naar beneden, het was een heel klein mannetje. En ineens, I miss my country. Dus toen hebben Postuma, ik denk Van der Goor, die hebben hem in de lucht getild. 2 meter zoveel. En in de rondte gedraaid. That's my flag. De man is overigens op een mysterieuze wijze aan zijn eind gekomen. Want is op een gegeven moment een jaar of 10 geleden in zijn auto dood aangetroffen en vermoord. Een gruwelijk einde van wat toen een heel grappig verhaal was. Weet je wat ook heel bijzonder is?
1: Dat vertel, we hangen aan je lippen, Jacob.
0: Weet je dat? Nico is getrouwd met Harriet van Ettekoop.
1: Ja.
0: Nico heeft 2 keer goud, 1 keer brons op te spelen. Harriet, 1 keer brons. Ralf en Rick, allebei Olympische roeiers. Ralf, 1 keer zilver. Hij zat in de boot met Ronald Florijn. Ronald Florijn. 2 keer goud, 1 keer zilver, 2 keer brons, de hele familie Florijn. Want Ronald had 2 keer goud. Zijn vrouw, Antje Rehaag, een Duitse, heeft geen goud op de Spelen gewonnen, maar was in 1994 wel wereldkampioen in de 8. Caroline Florijn in de skif beheerst het internationale roeien. 1 keer goud en 1 keer zilver. En Finn, 1 keer goud en in 2021, staat een prachtige foto van hem in het boek, mocht hij helaas niet meedoen omdat hij positief testte op corona.
2: Ja.
0: Deze twee mannen, 1988, samen in de boot, samen goud. Allemaal Olympiërs, allemaal medailles. Allemaal wereldkampioen.
2: Het boek moet verlenging krijgen. Hè? Want gisteren zat Ralf en Finn bij elkaar in de 8. En ze wonnen in Seville. Ja.
0: Maar dat is toch bijzonder niet?
2: Dus zit Florijn en Rink zitten op boeg in de 8 in de 108. Dat is op zich.
1: Ja.
2: Grappig.
1: Maar Nico, wat staat er in
2: het is niet uniek, hè? Want er staan, dat heeft Jacob ook mooi gedaan. Er staan allerlei familieverbanden. En wij zijn helemaal niet uniek, hè, als families. Want er zijn veel meer families die op hoog niveau met meerdere familieleden, niet samen, maar of na elkaar of hoe dan ook, gepresteerd hebben. Ja, we zaten net al aan tafel even te kijken van, ja, vast toch wel.
0: Allebei?
2: Ja, allebei, ik weet het. Ja, als jij zegt van niet, dat zal het zo zijn.
0: Het zijn twee unieke families.
2: Ja. Nou ja, liefhebbers denk ik dan toch.
0: Nee.
2: Ja. Genetisch had ook.
1: Jullie hebben ook al
2: zeggen. Ja, zo kan het en zo kan je het lang volhouden. Maar ik denk dat wij daar nog redelijk relaxed in zijn hoor.
0: Weet ik.
2: Dus niet per se, je moet winnen.
0: Je bent te bescheiden.
2: Het moet in je leven passen, je moet het leuk vinden, je moet gezond blijven. Het liefst ook een beetje erbij studeren, dat je ook niet te veel zorgen maakt van wat moet ik over 10 jaar. Je moet allemaal, als je het lang wil volhouden, zeg ik ook wel weer tegen iedereen die ik mag begeleiden. Van, nou, ieder jaar 1 of 2 seconden harder in de roeisport. Ja, soms moet je even lang wachten, maar uiteindelijk kom je er wel. Gezond blijven, leuk blijven vinden, vrienden om je heen. Nogmaals, ook een klein beetje voorbereiden op de verdere toekomst. Dan kan je ver komen. Natuurlijk moet je genetische aanleg hebben, je moet bepaalde zuurstofopname hebben. Je moet een bepaald aantal watts kunnen leveren, zeker in de roeiboot. Maar ja, goed, ja, in die zin denk ik hebben wij toch wel redelijk goed, en geld van Ronald al helemaal goed voorgeleefd, zal ik maar zeggen. En, wij vonden het leuk en de kids vinden het ook leuk.
1: Maar zat bij Ronald en jou thuis niets in het water of zo, waardoor iedereen daarna ook Olympiër geworden is?
2: Ja, ik vertel net al, wij aten veel biefstukken destijds. Maar er zitten nu juist heel veel vegetariërs in de roeigroep, hoor. Ja, dus het hoeft niet per se met vlees. Maar ja, je moet wel gezond leven, gezond eten. Dat is zeker zo. Nee, in mijn beleving deden we helemaal niks gek, niks bijzonders. En ja, het is misschien ook wel de reden dat wij het juist zo vaak zo lang volhouden. Ik hoor nog steeds best wel veel. En je voelt dit er lekker bij. Maar goed, maar ja, blijkbaar is het toch uniek. Dat wist ik niet dat het zo uniek was.
0: Dat is het.
2: Nou.
0: Dat is het. En wat jullie gedaan hebben, zeker in 88.
2: Toen werden weinig medailles gewonnen. Daarom heeft het ook zoveel in het nieuws. Alleen Monique Knol, die jij al net al noemde, en wij. Er waren twee keer goud. Maar tegenwoordig zouden we daar verschrikkelijk ontevreden mee zijn. Maar toen,
0: het was baanbrekend.
2: Trots op. Ja.
0: Ook wat we net
2: zeiden. Ja, maar dat klopt. Nee, goed, je ziet mij. Ik ben heel normaal van postuur. En ook de roeiers dachten misschien nog steeds. Nou ja, als jij dat kan of kon, nou ja, dan moeten wij dat misschien ook wel kunnen. En in die zin is het denk ik wel. Ronald is wat forser en wat sterker. En dan kan je bij je zien van, nou ja, logisch dat hij hard kan roeien. Maar bij mij denk je dat denk ik minder. En toch wel een voorbeeld voor anderen in die zin. Van, nou,
0: in de 8 nog een keer.
2: Ga ik ook proberen, ja. Nou ja, maar je hebt gelijk. Want de andere jongens zeiden ook, nou, ga maar Ronald en Nico volgen. Dat is de grootste kans op succes. Doe maar ongeveer zoals zij doen. Het was ook redelijk relaxed allemaal, hoor. Niks. Ja, we trainden heel veel. En iedere ochtend om 7:00 en 's avonds om 5:30 nog een keer. En tussendoor gewoon werken en studeren. Dat is best wel zwaar. Zeker als ik er nu aan terugdenk. Hoe hield ik het in godsnaam vol allemaal? Maar goed, maar toen dachten de jongens achter ons in die 8 ook. Van, nou ja, we gaan dat gewoon maar nadoen. En het heeft even geduurd. We hebben 4 jaar moeten bouwen. Maar uiteindelijk heeft dat ook goud opgeleverd. Ja.
1: Ja, want als we het toch hebben over jouw meest bijzondere Olympische herinnering. Dat
2: was de eerste.
1: Ja, maar dat kunnen er best wel veel zijn uiteindelijk.
2: Ja, maar was Los Angeles. Daar presteerden we niks. Ja, 9e. Ik moest echt nog uit nadenken. We hebben een 8e of 9e. Dat staat ook in het boek van Jacob. Ja, maar ja, weet je, het was zo bijzonder. En toen mocht je als sporter nog, toen Carl Lewis won. En ook Ria Stalman. Wij zaten, werd ik bevriend met Harriet, mijn huidige vrouw. Maar goed, wij zaten daar op de 3e, 4e, 5e rang. Achter de finish, waar Carl Lewis finish is. Nou, tegenwoordig word je als het gaat om het geld. Tegenwoordig weet je, als je er al in mag. Maar je wordt ergens hoog achterweg gestopt als sporter. Daar kan je nog net. Nee, ik kan veel bij de tv kijken. Maar daar kan je nog net. Ja, in de verte kan je de atleten zien bewegen. Ah, dat is wel jammer dat dat nu anders is. Dus in die zin, wat Jacob net al zei, wat dat betreft. De eer, of de, nou ja, wat je de sporters biedt, was toen in ieder geval in Amerika en Los Angeles veel beter. Vooraan zitten, als allereerste.
0: Maar in 84. In die boot waar jij zat, daar zat ook Mark Emke.
2: Ja, Frans Goebel.
0: Precies, maar dat zijn mensen die.
2: Nog steeds.
0: Ja, precies.
2: Ik hoor nog steeds, bijna, nou niet wekelijks, maar 's winters komt hij vanuit Amsterdam naar Zwolle. We zitten nog steeds samen in de boot.
0: Maar ook mensen Mark Emke is toch wel een van de meest gekende roeicoaches ook.
2: Ja, nu is actief in Duitsland. Hij coachte Duitsland 8, dus de tegenstander van Finn en van Ralf.
0: Precies. Dus die generatie van jou.
2: Ja, liefhebbers.
0: Onderschat het alsjeblieft niet en bagatelliseer het niet zo. Want jullie hebben echt de weg bereid voor wat nu het beste roeiland van de wereld is.
2: Ja. Het heeft zeker een rol gehad. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja.
1: Ja, het is niet onderschattend wat je zelf ook nog hebt betekend met een project waar ooit.
2: Ja, met een aantal dames. Ja, nee, dat was bij kwamen ze uit de mannenroeiwereld, de vrouwenroeiwereld. Ja, die ergert zich altijd aan, met name dan de Amerikaanse achter. Net na mijn roeik, ja, kunnen we nooit van winnen, want die zijn veel groter, veel sterker. Dus ik vertelde dat een keer aan Mart Smeets. Nou, kom dat maar eens een keer bij Studio Sport vertellen. Dus ik mocht dat doen op een avond. Nou, wat ik wel zou willen is een project beginnen met dames die allemaal 1,80 meter of groter zijn. En 80 kilo, dus niet in vet, maar gewoon stevige spieren. En nou, dan denk ik dat je daar binnen een jaar of 10 wel een medaille mee moet kunnen halen. Moet je tegen Amerika op kunnen. Diezelfde avond melden zich 350 dames aan. En zijn we gaan trainen. We hebben maar 1 jaar geworven. En 3 van die dames hebben in Parijs goud gehaald. Ja, en die waren anders nooit gehoord. Die kwamen met andere sporten. Dus maar al die dames die ik dan toen begeleiden. Een tijdje lang. Maar goed, de roeiband vond het allemaal niet zo'n fantastisch idee. Ik denk van ja, als er uitgezonden wordt naar de speler, dan doen wij dat. Dus wij plukken de beste roeiers uit jouw team. En die, nou, allemaal prima. Want ze hadden, want ik was best wel trots op. En de relatie is verder super. De relatie is sowieso nu veel beter met de roeibond. Maar nogmaals, het is in zekere zin maakbaar als je de goede mensen te pakken krijgt die ook nog goed gemotiveerd zijn en blijven en gezond blijven. Kan je aan het eind komen met goede begeleiding.
1: Ja, maar dat zijn dus ook weer gewoon 3 gouden medailles waar jij aan hebt bijgedragen.
2: En een rolletje in heb gehad, ja, dat denk ik wel.
0: Deze meneer, die de hele tijd bescheiden is, maar dat niet zou moeten zijn, werd in 2005 winnaar van de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs. Dat was een soort inhaalslag in 2005, omdat NOC-NSF vond dat er meer sporters moesten worden gehonoreerd voor hun unieke prestaties. Weet je wie de andere 4 sporters waren? Het is altijd bij 1 keer 1 sporter per jaar die prijs krijgt. In 2005 kregen 5 sporters die prijs. Nico was er 1. Weet je wie de andere 4 waren? Johan Cruijff, Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink en Art Schenk.
1: Zo.
0: Dan noem ik dus zo ongeveer, zonder iemand tekort te willen doen, maar dan noem ik zo ongeveer de complete historie van de Nederlandse sport. Daar was jij één van.
2: Dat was wel leuk om een week lang met die mannen en vrouwen zeg maar op te trekken. Wij kregen dan in Turijn, op de Olympische Oval, bij het schaatsen kregen wij die. Maar het leuke, die medaille zeg maar. Maar het leuke was dat we een week lang met elkaar optrokken. En met elkaar aan tafel zaten. Het waren allemaal stuk voor stuk mijn enorme sporthelden voordien. Maar ook wel een leuk verhaal verteld met Jacob ook wel. Dus ik kom Johan Cruijff tegen en ik zeg, weet je eigenlijk wel wie ik ben? Ik vraag het gewoon. Want je noemt allemaal namen die super bekend waren in Nederland. Ja, nou ja, dat was ik in mijn beleving veel minder. Dus ik dacht, nou ga ik eens even testen. Ja, hij wist het wel. Best wel knap dat hij toch ook heel andere sporten volgt en daar veel van wist. Ja. Ja, dat maak je bij heel veel andere sporten ook wel eens anders mee, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat was, als je het zo noemt, is het inderdaad wel super eervol eigenlijk, ja.
0: En dat verdien je.
2: Nou ja, dat zeg ik niet. Maar je maakt me verlegen, maar het is wel een mooi moment. Ja,
1: nee, absoluut. Nou ja, het is als ook zelfs de grote Johan Cruijff gewoon weet wie jij bent, dan zegt dat ook al voldoende. Ja.
0: Nico heeft 5 keer aan de Spelen meegedaan. Weet je hoeveel sporters 5 keer of meer aan de Spelen hebben meegedaan namens Nederland? Nou, 18.
1: Ja.
0: Er zijn 15 sporters die 5 keer hebben meegedaan.
1: Van de hoeveel Olympiërs zijn het in totaal? 3192?
0: Daar staat de teller bij mij nu op.
1: Ja.
0: Dus het bedoel, je mag best bescheiden zijn. En dat is op zich een prima een menselijke kwaliteit.
2: Ja.
0: Maar je steekt er met kop en schouders bovenuit, meneer Rinks.
2: Nou ja. We zitten hier voor. We zitten hier voor jou. Maar goed, dit is mooi. Al die data zo opgezond te krijgen. Dat is zeker zo. Maar,
0: En weet je, maar wat ik nou wel hoop. Ik hoop nou wel dat als je met allemaal dit soort dingen bezig bent. Dat dan toch een soort van gevoel ontstaat bij sporters. Van we worden niet vergeten. We staan te boek. Er wordt over nagedacht.
2: Ik kan je vertellen. Het was ook echt waar. Je had net wel eventjes over Ronald. Het eerste wat Ronald zei in 88 toen we wonnen. Was ook van, nou kom ik tenminste in de boeken. Zo is het wel.
0: Ja. Ja. En die schatplichtigheid hebben wij. En ik hoop dat ik daar een klein beetje een bijdrage in heb mogen leveren.
2: Ja.
0: Ik vind dat heel erg belangrijk.
1: Ja. Absoluut. En meer dan een kleine bijdrage. Want kijk eens wat er ligt. En hoeveel uitgaven je in het verleden al wel niet hebt gedaan met sport. Ik bedoel, het is niet überhaupt al niet de eerste keer dat je hier bij mij in de studio zit. Nee. Om het over een boek die je hebt geschreven te hebben. Maar wat is het? Ongeveer 112e uitgave geloof ik al inmiddels.
0: Ja, als je alles meetelt kom je ongeveer op dat getal. Ja. Maar ik vind dat getal zelf niet zo verschrikkelijk belangrijk. Maar ik ben wel zo trots als een aap met 7 lullen op iedere uitgave die bij de persoon in kwestie een glimlach op het gezicht brengt. Bij Henny Kuiper, bij Joop Zoetemelk, waar we Joop Holthuizen en ik samen een heel bijzondere biografie over hebben gemaakt. Met alle eer voor Joop, voor het fantastische verhaal wat hij met Zoetemelk gemaakt heeft. Het boek over de rallywielerploeg. Peter Post was een idool van mij. Wat jammer dat hij het nooit heeft kunnen zien. Want ik weet zeker dat hij ervan had genoten. Dat is wat ik belangrijk vind. Het is belangrijk dat, nou ja, letterlijk wat Ronald tegen Nico zei. Het is belangrijk dat je in de boeken komt. En dat je niet vergeten wordt. En dat je prestatie wordt geëerd en gewaardeerd.
1: Ja, absoluut eens. Daar kan ik weinig meer van maken. Dat heb je mooi gezegd. Maar toch even over het boek. Want ik zit echt naar die tijd te kijken. Ik denk, we kunnen echt nog uren doorgaan. Maar we zitten alweer bijna op het uur. Dus we moeten het natuurlijk wel even over de belangrijke zaken nog hebben. Want we hebben het een uur lang gehad over prachtige verhalen. Er staan ook heel veel van in het boek. Waarschijnlijk ook nog heel veel niet. Die op een ander moment ooit nog toegevoegd gaan worden. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren nu al begeisterd zijn van dit boek. Het is inmiddels uit. Waar kunnen mensen nou dit boek vinden?
0: Heel makkelijk. Ga naar www.olympischoranje.nl. En dat is de website van Golazzo Media. Daar zie je het boek. Dan kan je zelfs nog een hoofdstuk downloaden als je wilt zien of wilt lezen wat het nou daadwerkelijk is. En dan kan je het ook bestellen. En doe dat.
1: Ja, vooral doen. Want dit is een boek. Het zou bijna verplichte kost in elk huishouden moeten zijn. Zo belangrijk vind ik het zelf ook als iemand die zich in de sport begeeft.
0: Weet je wat nou echt grappig is? Ik krijg nu net op mijn telefoon een berichtje van Jacques Valentin. Hmm. En Jacques Valentin was de manager van Essex tijdens de Olympische Spelen van Sydney 2000. En ik heb hem denk ik 1,5 jaar of zo niet meer gezien of gesproken. En nu meldt hij zich weer omdat hij het boek heeft gezien.
1: Ja. Nou, kijk.
0: Dat is toch geweldig?
1: Ja, en weet je,
0: en dat is de grote Olympische familie. Dat is wat Nico ook terecht zegt. Dat je laat het over je heen komen, die spelen. Geniet ervan. Probeer het beste uit jezelf te halen. Maar probeer ook het beste uit je omgeving. Ja. En uit de Olympische familie te halen.
2: Ja, bouw vriendschappen.
0: Ja, exact. Ja, dat.
1: Met pijn in mijn hart moet ik zeggen dat het uur alweer voorbij gevlogen is. Jacob Bergsma en Nico Rinks, mag ik jullie hartelijk danken dat jullie hier in de studio aanwezig wilden zijn. Een fantastisch boek. Ga nogmaals naar www.olympischoranje.nl. Ga het bestellen. Ga het lezen vooral. Want ik vind dat je dat vooral moet doen. Dank voor je komst naar de studio. En hopelijk wordt dit een heel groot succes.
0: Dankjewel, Robert.
2: Dankjewel.
3: Speciale verhalen uit de sport. Dit is een All Sports Radio special. All Sports Radio.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
8: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
7: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
8: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 2:00.
10: voetbal.
11: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen.
12: Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
13: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
10: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, nou ja, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport. Zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk. Omdat dat, ja, niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Nou ja, mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal, om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier, Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd. De uitzendrechten hebben van de Champions League finale. Om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken. Maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat, nou ja, iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkeken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat... hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Ik had eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben.
2: Maar... ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
1: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnende met, toch Ticketgate.
2: Ja, het is de, hebben ze de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets dat, ja, we zullen het noemen, dat Ticketgate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika. Waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten op wie gaat dat WK nou winnen. Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
2: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK, vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika. En dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
2: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, in de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
1: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. Nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
2: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand, dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zal eindigen.
1: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
2: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen ons voetbal is altijd dat het we 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen, met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen, die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
1: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.
0: Tot zo.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. Okay. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is nog het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoelrugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club, ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoelrugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport. Hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het
3: uitgaan.
2: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. Toen kwam dus die ene dag met Emilie Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Oh ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Nee, daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
2: Ja, zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Get out.

Roel Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Ja, ja, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, nou, ja. En via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien. Of een handstand maken. Of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
3: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Dam loop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretisch een kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam. Maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groeman. Wie ben je en waarom kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekerts met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: hockey? Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptensport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptensport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja.
1: Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Zo zijn we
1: natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus dat eigenlijk, denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn daar het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: step by step. Won't you give me that step by step?
1: All Sports Radio Live.
2: Het gaat weer een mooie zomer vol beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook voetvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
3: Een hele goedemiddag.
2: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
3: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
2: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
3: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
2: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
3: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
2: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
3: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
2: Ja, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor sport is dat?
3: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
2: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
3: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolley toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
2: Ja, en is dat goed dat je dat aanzet? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTW Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4-4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
2: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
3: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
2: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
2: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
3: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer.
2: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
3: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. We hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
2: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
3: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? We hebben dit jaar steken ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zometeen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En dat, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
2: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Life Tour?
3: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
2: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
3: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu, hebben we net mooi 2-3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
2: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
3: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. Dat de taken steeds verder verdeeld worden, zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien, om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
2: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt en dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
3: Precies.
2: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
3: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
1: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
4: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
10: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio live. Met vandaag op deze woensdag 3 juni. Allereerst het amateurvoetbal. Want ja, het reguliere seizoen in de top daarvan, de tweede en derde divisie, is inmiddels afgelopen. En dat betekent dat we zijn begonnen aan dat heerlijke toetje genaamd de na-competitie. Wie blijven erin? Wie gaan eruit? Nou, Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast, die gaat ons daarin helemaal bijpraten. Verder praat ik ook met Rodrigo Cousel van USC Amsterdam over het binnenhalen van de Groot Nederlands Studentenkampioenschap. Een groot multisportevenement waarbij de winnaars zich uiteindelijk mogen kronen tot Nederlands Studentenkampioen. En die gaat aankomend weekend, of eigenlijk vanaf vrijdag, plaatsvinden in Amsterdam. En dat is extra mooi, want het valt allemaal samen met het 50-jarig jubileum van het Universitair Sportcentrum in Amsterdam. Daar ga ik het zo meteen uitgebreid met Rodrigo over hebben. En onze beachman Arnoud Wildschut, die schuift de tweede helft in deze uitzending aan bij mij in de studio om vooruit te blikken op een nieuw seizoen van de Summer Beach Life Tour die aankomend weekend al van start gaat in Almere. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, uiteraard ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
5: All Sports Radio update.
10: En dat was toch even schrikken, want voormalig schaatser Erben Wennemars die is onlangs getroffen door een herseninfarct. Zijn vrouw Renate schrijft in een column in de Stentor dat de 50-jarige Wennemars op tijd is behandeld voor een propje in zijn hersenen. De klachten van Erben Wennemars beginnen als hij tijdens een telefoongesprek een vreemd gevoel krijgt en hij steeds warriger gaat praten. Hij had opgehangen en hij was naar buiten gelopen, zodat hij gevonden zou worden als hij neerging, zo vertelt Renate. Hij had de tegenwoordigheid van geest om op de fiets te stappen en rustig midden op de weg te rijden en naar de huisarts die om de hoek zit. Hij wordt bij de arts direct doorverwezen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Zwolle, waar hij een scan heeft en vervolgens bloedverdunners toegediend krijgt. Na 24 uur in het ziekenhuis en allerlei testen mocht hij naar huis, zonder leefregels of restricties. Want nee, dit werd niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten volgens de artsen. Maar hij is zich rotgeschrokken en ik ook. Het kan gewoon, je kunt zomaar omvallen ook al ben je fit. De tweevoudige wereldkampioensprint weet volgens zijn vrouw nog niet exact wat de oorsprong van het gezondheidsprobleem is geweest. Maar wat we wel weten is dat tijd een cruciale factor is geweest. En nu krijgt iedereen die hij tegenkomt een extra stevige knuffel. Ik leef nog, zegt hij dan.
5: All Sports Radio Live.
10: Het reguliere seizoen in de top van het amateurvoetbal zit er inmiddels op. En dat betekent dat we begonnen zijn met de play-offs. Het altijd heerlijke toetje van het voetbalseizoen. Wie gaan er promoveren naar de tweede divisie? Wie blijft misschien in de tweede divisie? En hoe zit het eigenlijk tussen de derde en vierde divisie? We gaan weer helemaal bijgepraat worden door Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Gerjan, hele goedemiddag.
7: Goedemiddag.
10: Maar voor het zover is het wekelijkse nieuws rondom Quick Boys kun je inmiddels alweer bijna roepen. Want de landskampioen die moet op zoek naar een nieuwe trainer, want Adrie Poldervaart vertrekt.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er was al sprake van dat hij in de belangstelling stond voor Feyenoord. Niet voor het eerste elftal, maar voor het 121 team. En dat inmiddels is dat ook bevestigd dat hij daar naartoe gaat. Dus ja, inderdaad, Quick Boys zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer inderdaad.
10: En dan nog even wat over de degradanten. Want ja, Scheveningen en Huizen zijn gedegradeerd. Maar voor Scheveningen betekent dat wel al de tweede degradatie op rij.
7: Ja, en daar bevindt de club zich op zich wel in een heel goed rijtje. Maar dat zie je wel de afgelopen in de 10 jaar dat die tweede divisie nu bestaat. Dat er toch wel een stuk of 5, 6 clubs zijn die dat is overkomen. Heeft wel een aantal redenen. Maar ja, Scheveningen is daarmee wel weer de zoveelste club die vanuit die tweede divisie degradeert. En het jaar erop weer degradeert. Dat ontkwam bijvoorbeeld ook ASV De Dijk en Achilles 29. Nou, die laatste kwam destijds uit het betaalde voetbal en is 3, 4 niveaus naar beneden gevallen achter elkaar. Omdat het, ja, de club ging gewoon min of meer failliet. Bij De Dijk, en dat zie je sowieso heel veel in de top van het amateurvoetbal. Dan is er een sponsor die wegvalt en dan zakt de hele club in elkaar. Dat kan bijvoorbeeld ook FC Lienden. Die degradeerde in 2019 vanuit die tweede divisie. Een jaar later werd het seizoen afgebroken, hè, door corona. Uit mijn hoofd 22 speelrondes. Maar toen stond de ploeg 17e en is dat elftal opgeheven. Hetzelfde verhaal eigenlijk, het geld was op. Nou, ASWA die overkwam het in 22 en 23 dat ze twee keer achter elkaar degradeerden. En in 2023 degradeerde ook OFC. Maar die vormen gelijk het hele elftal op. En dat had ook ongetwijfeld met geld te maken. Ja. Dus ja, het is iets wat vaker voorkomt. Maar ja, het is meestal niet echt een heel goed teken. Alleen ASWA die is redelijk op niveau weten te blijven. De rest bestaat niet meer of speelt ergens onder in die competities. Hoewel Achilles 29 wel langzaamaan weer aan het bouwen is. Maar het is geen goed teken in ieder geval.
10: Nee, ja, dan is het inmiddels denk ik een illuster rijtje dan om tussen te staan. Kun je wel stellen.
7: Ja, je wil er niet tussen staan, denk ik, nee.
10: Dan de na-competitie voor promotie / lijstbehoud naar / van de tweede divisie. Beginnende met IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. Ja, normaal gesproken als je die twee namen tegenover elkaar ziet staan, zou je toch verwachten. Ja, dat is op papier natuurlijk gewoon een topwedstrijd.
7: Ja, dat dacht ik ook. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar uiteindelijk bleek toch wel dat Sparta Nijkerk is gewogen en te licht bevonden. Want eigenlijk in 2 wedstrijden kan de ploeg er niet echt aan te pas. En dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook. Ik weet ook wel dat het niveau in de tweede divisie aanzienlijk hoger kan liggen. Maar goed, IJsselmeervogels staan natuurlijk niet voor niks in die na-competitie. En Sparta Nijkerk was zeker op eigen veld. Werd het helemaal weggetikt. In Spakenburg lukte het dan nog wel wat beter. Maar ja, tot kansen kwam de ploeg al eigenlijk nauwelijks. Dus last aan doelpunten. Uiteindelijk is er wel een treffer gevallen en nog een treffer afgekeurd. Dus je zou kunnen zeggen van ja, er zijn mogelijkheden. Maar ja, Sparta Nijkerk is wel een typisch gevalletje van gewogen en te licht bevonden. En die zijn dus ook uitgeschakeld als ze meer volgens door in de na-competitie.
10: Ja, en eigenlijk hetzelfde scenario kun je eigenlijk ook stellen bij Excelsior Maassluis tegen VVSB.
7: Ja, bij VVSB eindigt het 1-1. Dan zie je het natuurlijk wel vaker clubs op eigen veld allemaal wel redelijk presteren. Maar ja, in Maassluis werd het 3-0 voor Excelsior. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal inderdaad. Ja. VVSB ook een gerenommeerde club uit de derde divisie B. En heeft het dan toch heel erg moeilijk in die na-competitie.
10: Ja, ADO 20 die had dan weer weinig moeite met Lisse. En eigenlijk de spannendste wedstrijd zat misschien nog wel tussen Rijnvogels en DVS.
7: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk wel leuk aan deze wedstrijd. Is dat het een potje was tussen de derde divisie A en de derde divisie B. Ja, er wordt vaak gezegd dat A wat sterker is. Nou, dat bleek in dit geval. Je had het kunnen zijn, laat ik het in ieder geval zo zeggen. Maar dat bleek niet het geval. Want de eerste wedstrijd die werd gewonnen bij Rijnvogels met 1-0. Of tussen door Rijnvogels won op eigen veld met 1-0. En DVS 33 stond op eigen veld met 2-0 voor. Dus ja, dat is in principe allemaal prima. Maar ja, ze speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk de DVS. Waardoor Rijnvogels lachend door is naar de volgende ronde van die competitie. Ja.
10: Dan houden we natuurlijk nog de halve finales over. IJsselmeervogels tegen ADO 20 en Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels. Wat verwacht jij van die ontmoetingen?
7: Ja, ik ben bang een beetje dat het hetzelfde verhaal is als de vorige rondes. Dat zowel IJsselmeervogels als Excelsior Maassluis het niet al te lastig gaan krijgen en gewoon allebei eigenlijk de finale gaan halen. Want daar ga ik eigenlijk wel van uit, hoor, moet ik zeggen. Ik heb ADO 20 dit seizoen 2 keer zien spelen en Rijnvogels denk ik een keer of 3-4. Ja, van beide ploegen ben ik niet super onder de indruk. Dus ja, de tijd zal het leren. Maar ik denk dat het een onderhand soort tussen IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis gaan uitmaken wie er volgend seizoen derde divisie speelt.
10: En als je dan kijkt naar die twee ploegen en je kijkt misschien naar de vorm momenteel dat IJsselmeervogels wel favoriet is?
7: Ja, dat zou je zeggen. Aan de andere kant hebben ze bij Excelsior Maassluis heel veel ervaring met dit soort wedstrijden. Dus ja, dat is natuurlijk de grote vraag wat er dan gaat gebeuren. Maar ik persoonlijk geef ik IJsselmeervogels ook wel de grootste kans, ja.
10: Dan die andere na-competitie tussen de derde en vierde divisie. Hoe zit het eigenlijk mee, Gerjan?
7: Ja, Scheveningen, daar hadden we het al over. Die zijn er uitgevlogen, verloren bij Dongen. Wonnen bij Dongen met 1-0. Maar dat bij eigen autorust ging de ploeg met 2-0 onderuit. Ja, dan is het in ieder geval klaar. Voor de tweede keer op rij gedegradeerd. Huizen, die zijn door Hollandia naar de derde divisie, uit de derde divisie gegooid. De heenwedstrijd eindigde in 2-2. En terug de wel was een 3-1 overwinning voor Hollandia. Dus wat dat betreft ook Huizen. Ja, ik geloof uit mijn hoofd na 2 seizoenen weer terug in de vierde divisie. Dus die zijn ook vertrokken. Wat wel mooi is, met name voor Jasper Ketting. Die is met HBC, dat is eigenlijk een wat langer verhaal. Die promoveerde met HBC in 6 jaar tijd van de derde klasse naar de derde divisie. Daarmee verdiende Ketting een overstap naar Katwijk. Daar begon hij dit seizoen ook mee. En HBC, dat degradeerde vorig seizoen eigenlijk kansloos naar de vierde divisie. Toen was Ketting al een jaar weg. Hij zat al een jaar bij Katwijk. Nou, het einde van het verhaal, of het is het van het verhaal van Ketting bij Katwijk, was dat hij dit seizoen 1 wedstrijd mocht doen bij Katwijk in de competitie. Die verloor de ploeg op eigen veld met 1-0 van Hoek en kreeg daarmee gelijk zijn ontslag na die eerste wedstrijd. Wat overigens al in de loop van het vorige seizoen bij die club al wat onvrede was. Maar ja, hij zat dus wel zonder club sinds het begin van het seizoen. Kom weer bij HBC terecht als interim trainer. En heeft nu de tweede periode gekregen van kampioen Purmerstein. En Flavor Boys uitgeschakeld. Dan mag nu tegen Hollandia voor opnieuw een plekje in die derde divisie.
10: Dan TSC en Stedoco. Die hebben beide nog het vegen lijf kunnen redden. TSC speelde tegen Heino. En Stedoco tegen FC Schaafzanden.
7: Ja, tegen Heino TSC speelde op daar zo, moet ik het even goed zeggen. Bij Heino werd het 2-2, won op eigen veld met 2-0. Dus dat is in ieder geval een prima resultaat voor TSC, wat daarmee de finale in mag. Stedoco tegen Schravenzanden. Ook een gelijkspel en op eigen veld won het met 3-1. Dus ja, de loco doet het wat dat betreft ook prima. Beide ploegen hadden het wel moeilijk in een competitie. Ja, nou lijkt het dan toch wel goed te gaan komen met die twee.
10: Nou, dat is echt spannend, een echt spannende wedstrijd, wil ik eigenlijk zeggen. Maar EVV echt tegen HVNCV Kwik uit Den Haag. Dat was wel een ontmoeting, een tweeluik van twee uitersten.
7: Ja, de club die ooit kampioen van Nederland geworden is, hè, de voetbalafdeling. Kwik verloor op eigen veld met 4-1 van EVV. Nou, dan denk je in de basis van, nou, EVV is wel door. Maar ja, vervolgens werd het afgelopen zondag 3-1 voor de Hagenezen. Dus dat uiteindelijk heeft EVV echt wel, is wel door naar de volgende ronde. Maar ik denk niet dat ze dit helemaal hadden zien aankomen, nee.
10: Nou, daar hebben ze echt mazzel gehad wat dat betreft. Die woordgrappen kun je blijven maken natuurlijk. Maar het is wel even. Nou ja, je ontkomt er nu even aan, zeg maar. Maar dat is voor de volgende ronde natuurlijk wel even. Dat wordt wel even in de oren geknoopt bij de spelers.
7: Ja, daar ga ik wel van uit. Ik ken de trainer niet van EVV. Maar ik denk wel dat hij dat er wel even vertelt. Maar ik denk dat die jongens dat ook niet uit hoeft te leggen, hoor, eerlijk gezegd.
10: Nou ja, andere ploegen die nog geplaatst zijn in die play-offs, dat zijn Neo en Heerjansdam. Dat levert weer een aantal mooie finales op. Wat kunnen we verwachten?
7: Nou, er zitten wel een paar redelijke leuke potjes tussen. Zo'n HBC tegen Hollandia. Dat is Hollandia Hoorn en HBC voor uit mijn hoofd Heemskerk. Dus dat is allebei wel redelijk bij elkaar in de buurt. Alleen ik er een redelijke streek derby kunnen stellen. Dan mag TSC en Neo mogen het samen gaan uitvechten. Sidoko krijgt EVV op bezoek in Heerensdam tegen Dongen. Dus ik denk dat dat ook wel allemaal wel leuke potjes zijn. En de winnaars in dit geval die gaan ook uiteindelijk naar de derde divisie. Dus wat dat betreft hoeven die wat minder wedstrijden te spelen als om in die tweede te blijven.
10: Nu we al dit allemaal weten, wat ga jij het meest in de gaten houden?
7: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk zoveel benieuwd welke ploeg het in de tweede divisie gaat doen. Dus ik denk dat ik die wedstrijd in de gaten ga houden.
10: Nou, dan zou ik zeggen heel erg veel plezier daar alvast mee. En dan spreken wij elkaar nog één keer dit seizoen, Gerjan, over 2 weken. En dan weten we hoe we er verder voor staan. Voor nu dank voor je tijd en tot de volgende.
7: Yes, tot de volgende.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ja, en aankomende woensdag is het alweer zover. Dan staat er weer een nieuwe aflevering op de rol van de BV Sport. Goed, van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. Een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Droeters Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. En Voornamelijk studenten kunnen daar aan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan de sportprogramma's, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd, dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen, maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan, want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen, maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink, zijn allemaal toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je... Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de student heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden,

0: die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
1: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum, doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra, staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell. En degene die die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje. En dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
0: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
1: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
0: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
0: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
1: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
0: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
1: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
0: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
1: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van 2 universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sports Radio.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol beachsport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook voetvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mag worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Dan merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigt het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, Footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook ja. wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een footvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook footvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen footvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het footvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat footvolley-toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanzet. Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4-4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Wij zijn het als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer.
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meest. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. We hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag. Omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag. Die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi. Een ronde kooi gekomen en daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in footvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zometeen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En dat, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Life Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu, hebben we net mooi 2-3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen. Om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. Dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Life evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Alle verhelden zijn Riton. Turn me on hier bij All Sports Radio.
1: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van All Sports Radio Live. Mocht je iets van de gesprekken gemist hebben, kun je die uiteraard in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Soundcloud.com, maar ook Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we direct hierna gelijk door met een mooie special op All Sports Radio. Straks bij mij in de studio Jacob Bergsma en Nico Rienks, respectievelijk schrijver, maar ook de manager topsport evenementen bij Topsport Amsterdam. En natuurlijk Olympisch roeilegende Nico Rienks, vijfvoudig Olympisch roeier, maar ook tweevoudig Olympisch kampioen. En met de beide heren ga ik het hebben over het net uitgekomen boek Olympisch Oranje, wat werkelijk waar fantastische verzameling is van eigenlijk alles dat Nederland en Olympische Spelen is, van 1896 tot en met 2026. Prachtige verhalen staan erin en daar gaan we er een paar van uitlichten zometeen na 1 uur. Verder morgenmiddag weer een nieuwe BV Sport Update met Frank van der Walbaken, waar we weer helemaal gaan bijpraten over alles wat sportmarketing betreft. En vrijdag zijn we er dan weer met All Sports Radio Live en dat is het, de eerste vrijdag van de maand. Dus is het ook weer hoog tijd om dan een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor juni gaat dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin zijn. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik zou zeggen, blijf lekker plakken voor die special. En anders hoor je mij natuurlijk op een van de volgende momenten die ik zojuist benoemd heb. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
1: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland nog wel eens op wintersport vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië. Want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een super mooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart.

0: Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan. Maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Maar ja, het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar ja, in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Dus ja, misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
0: ja,
1: mooi heet.
0: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Zeg maar vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
0: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk,
1: nou.
0: Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets
1: ja,
0: hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Juist, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
0: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport. En het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen. En jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
0: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren, zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen 1 kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
0: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32,
0: 30.
1: 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
0: Dat is er komt zoveel

0: bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Troeters Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want het is we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit, want dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je... Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten. dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al twee gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness. En er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. Verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
2: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters. Die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
2: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
2: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univee supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supporter van sport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
8: Excuse me. My name is on the list.
9: What list?
8: The DJ's list.
9: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: No Guest List Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
6: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
7: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van eigenlijk van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Ik zei, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun eigenlijk hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hun hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt
3: uitgaan.
2: Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus. Hè?
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Come on, guys.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloopje heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
2: Ja,
1: wel.
3: De Robert gaat wel doneren hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, nou, ja. En via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die zes halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
1: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar... als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal... spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032... Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja, ja.
2: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt, is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou, niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam ook zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmeldde voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè? Zo zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen, zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigt het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Ja, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wil. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja, genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanstipt? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4-4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker... Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. En die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het jou zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie, de linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Live?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd, Hoi.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, het was een goede prestatie en ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus ja.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, we moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En ja, we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja, gewoon, ja.
1: Lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en ja, dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van eigenlijk van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ja, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, want dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En nou ja, volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: Nou ja, eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En ja, dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ja, ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus nee, het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten, ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, dat kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofd.
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier. Maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, van, ja, ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?

0: dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
1: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
0: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
1: Nee, klopt.
0: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
0: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
1: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
0: Nou ja, beter dan andersom.
1: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
0: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar?
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. Een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt dan naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Routerseiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief. En studenten worden gesubsidieerd, dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio ja. Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen, dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden die topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door het speciaals. Dan hebben we in al onze vier fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of niet aansluitend, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten. dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness. En er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat Groot Nederlands Studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het is zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt Groot Nederlands Studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker, maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten, maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit, plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
2: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
2: Wat ik het leukste vind is toch dat dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
2: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van 2 universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
2: Heel graag gedaan. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus.
1: Want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen, ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké, rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het
3: uitgaan.
2: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilie Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever.
2: Social Capital en ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
4: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
2: Ja, zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
5: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna be

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top

0: maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groenman. Wie ben je en waarom kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
1: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
2: Druk bestaan.
1: Ja. Ja.
2: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
1: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
2: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekerts met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
1: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
0: kan je wel wat.
1: Wel
0: ja, ja,
1: goed,
0: ja.
1: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
0: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
2: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
1: nee,
2: de hockey?
1: Nee.
2: En doe je het echt met één arm?
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
1: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
0: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
1: Nou niet, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
2: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
1: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
0: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
1: Ja, alleen de trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
0: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
1: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
1: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
1: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
1: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
0: Ja, want dat is vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
2: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
1: Ja, zijn we
0: natuurlijk ook
2: wel. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus.
0: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
2: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die zes halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog drie. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
2: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar die dam tot damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland, afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsen is een enorme naam. Maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groeman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese

0: komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van, ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik, ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
0: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: dan kan je wel wat.
0: Wel
1: ja, ja, ja.
0: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
0: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
2: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
0: nee,
2: hockey?
0: Nee.
2: En doe je het echt met één arm?
0: Ja.
2: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
0: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
0: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van, ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon twee benen. Ik zei, nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt, gelukkig.
2: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
0: Ja, trainen gaat nog niet heel goed, eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan, in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
0: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
0: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen, is de eerste keer dat je die gaat doen?
0: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
0: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook gedaan.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
0: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor ons gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die... nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit... gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen. Om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben. En hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor
2: Ja, en startticket. Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En ja, en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, ja, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ja, ik vind het super gaaf dat Aileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, nou, ik zit op hockey, ik doe, dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
0: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
0: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
2: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
0: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Aileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
2: Ja, nou, ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Aileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Aileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
0: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben, in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou, dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat was een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
2: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar die Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Den Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
2: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.